0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
4: Oei, we zijn zelfs een beetje te vroeg. Maar goed, allez, we zijn er. Zullen we er maar aan beginnen, zeker. Hè? Goedemorgen.
5: Hallo.
4: Hoi. Hoi. En starten met Milky.

0: Milky, just the way you are. Voilà. En hier zijn we dan, helemaal zoals we zelf zijn. Dat heeft ze voor en zijn nadelen toegegeven.
1: Met alle defo's, hoe zeggen ze dat? Met alle defo's, ja, met alle beperkingen die jullie kennen.
0: Voilà. Ja. En maar ook voordelen.
1: Ja.
0: Zoals de manier waarop wij naar de wereld kijken. En dus vanochtend, het zal jou misschien ook al opgevallen zijn, zien wij aan de hemel toch al een paar wolkjes. En ik heb zelfs, ik weet niet of jij het gehad hebt, collega, een paar druppeltjes op de voorruit gesignaleerd. Zei, zekers, wat gaan we doen? Ze zijn er daar al mee. Maar inderdaad, er wordt onweer voorspeld. En er zijn dus al zo... Het is het voorprogramma eigenlijk. Ja. De warming up.
1: Ja, maar als ik kijk op de gespecialiseerde apps, dan staat er een neerslagkans 5%.
0: Ja.
1: Dus allee.
0: Ah, wel, ik heb ze gehad op de autosnelweg in, naar hier komen.
1: Maar ja, zo één zo...
0: Nee. Zo echt van een klein... Maar ik dacht, ja, kijk, neerslag.
1: Heb je je hoofd buiten gestoken? Om even de verkoeling...
0: Ik zat op de autosnelweg.
1: Ja, pas zottere dingen gedaan in het leven.
0: Ja, dat is waar. Nee, ik heb zelfs mijn ramen niet open gedaan.
1: Oh, spijtig.
0: Want, ja, het is frisser als je dat niet doet met een airco aan natuurlijk. En daarbij, dan ligt mijn haar niet meer goed. En dat is heel belangrijk op de radio, toch?
1: Oh ja, de mensen zijn volop aan het meekijken via VTM Go. Dan kan je zien hoe hij toch wel een tijdje tijd heeft gestoken in zijn coiffuur. Het ziet er mooi uit vandaag met een zijsnit.
0: Maar dit is echt de potverwijte ketel. Jij bent de man die daar aandacht aan besteedt, toch? Meestal?
1: Dat is juist.
0: Ah, voilà.
1: Zeg, ik heb iets meegemaakt.
0: Hij gaat over iets anders beginnen, jongens.
1: En wel, nee, maar het zit in dezelfde. Ik heb deze ochtend mijn haar gewassen.
0: Aha. Is dat nieuws?
1: Wacht. In de pombak, omdat ik...
0: Een douche staat ook niet aan. Of?
1: Nee, omdat ik mijn douche niet wou vuil maken.
0: Ah, ja.
1: Snapte?
0: Oh.
1: Ik heb die nog nooit gebruikt en die ziet er heel mooi uit. En ik dacht van...
0: Wacht even, jij hebt jouw douche nog nooit gebruikt?
1: Ja.
0: Waarom niet? Omdat die vuil wordt dan?
1: Nee. Ik ben
0: een douche?
1: Maar wacht, ik ben gisteren verhuisd.
0: Ja.
1: En dus?
0: Ah ja, het is, en je wil hem zo lang mogelijk maagdelijk houden.
1: Ik vind die douche veel te mooi om naar te kijken.
0: Momentje, is dat een nieuwbouw?
1: Een renovatieproject.
0: Ja, en dus die douche is nog nooit...
1: Nee. Okay. Dus ik ga ook niet weten of hij... Allee, of hetzelfde, voor hetzelfde geld.
0: En hoe lang ga je dit volhouden? Want ik ken hem een beetje, beste vrienden. En ik heb misschien al eens het verhaal verteld van zijn afwasmachine in zijn appartement. 2 appartementen geleden. Hij woonde daar op dat moment al, wat is het, 1 jaar of 3? En die had ook dus zijn afwasmachine nog nooit gebruikt. Maar echt letterlijk, de gebruiksaanwijzing in plastic lag er nog in. Zo op de manier waarop die geleverd is geweest ooit.
1: Maar zijn er mensen die dat ook hebben? Je hebt dan iets nieuws en je denkt van, kom, ik ga dat niet vuil maken. Allee, zo mooi om naar te kijken.
0: Dus jij gaat vanaf nu altijd in, waarom wordt die pombak dan wel? Waarom hou je die pombak niet proper?
1: Want zijn keuzes maken.
0: Voilà.
1: En weet je wat het ook is? De komende weken worden af en toe mensen uitgenodigd die dan is... Die dan is willen zien. Allee, in de badkamer.
0: En dan ga ik voor de grap die een douche een keer aansteken.
1: Nee!
0: Dat was niet de bedoeling! Klootzak!
1: Ja. Buiten, kom!
0: Als zo zit, ben je niet meer welkom. Blijft een rare, die collega van mij. Jongens toch.

0: just might. Bruno Mars. Ja, zo heet het. Ja, ik was erop aan het wachten.
1: Het BVB'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Inderdaad, we gaan de vrijdag beginnen met een suggestie van jou. Ik heb nog geen keuze gemaakt, eerlijk gezegd hoor.
2: Dus eigenlijk kan je ons nog een beetje beïnvloeden. Want ja, dit is het ogenblik dat wij het muzikale lot van dit programma in jouw handen leggen. Juist. De muziekredactie die is het helemaal kwijt. Ze hebben zo één momentje dagelijks dat ze denken, we weten het niet.
0: En jij bent... Maar één keer per dag? Okay. Ja, ik had dat indruk. Goed uitzegt.
2: En jij weet het ongetwijfeld wel. Dan is dit je moment.
0: En wij kunnen niet kiezen. Dus de eerste die belt is de enige die telt. 078 05 12 12. Dat is ons nummer. Dat is lang geleden dat we dat gedaan hebben.
2: Kom. 078 05 12 12.
0: We gaan het risico nog eens nemen om dan iets te krijgen wat we denken, oh, dat gaan we toch echt niet doen.
2: Maar het moet, maar voilà. Wel, allee, het moet wel een liedje zijn dat iemand kent.
0: Ja. Ja, laat ons dat al... Oké, er zijn al een paar kandidaten. Goed, we gaan eens luisteren.
2: Hallo.
0: Hallo, met wie?
3: Hallo, met Fabio.
0: Yo, Fabio. Wat had je graag gehad?
3: ACDC met Hell's Bells, alsjeblieft.
0: Ja, ik vind, ja, je kent de situatie. Als je daarmee afkomt, je weet wat de situatie is. Ik vind dat geweldig. En dan staat er hier iemand in mijn gezichtsveld al met zijn ogen te draaien van...
2: Maar ik ken wel een aantal liedjes van AC/DC, Highway to Hell, Thunderstruck, maar wat...
0: Hell's Bells, klassieker.
2: Ja? Ga ik het kennen of niet? Is het een bekend liedje of is het niet commercieel?
0: Het heeft een iconische intro, Koen, die je eigenlijk wel moet kennen. Zwaar,
3: heel
0: hè?
3: Heel gentle.
0: Wie zegt u?
3: Een heel gentle intro.
0: Heel gentle.
2: Zeg maar even tussen ons, je wil AC/DC horen, dan is het... maar toch luister je top. Dan moet je het toch eens uitleggen, denk ik.
0: Wat is daar mis mee?
3: Ja, het enige wat ik luister is jullie. De ochtendshow.
0: Ah, voilà. Waarvoor hulde?
2: Heb je dat gehoord, baas?
0: Dat is wat anders, hè? Hier is hem, de intro is al bezig.
2: AC/DC,
0: hopla. Merci, Fabio.
3: Tot ziens, jongen.
2: Salukes, hè.
0: Jojo.

0: Daar gaat hij hoor.
1: Oh no.
0: Highway. Ah nee, het is wel een lied.
1: Nee.
0: Dat is wat iedereen kent, Koen. Highway to Hell. Maar je hebt zo van die nummers, dat is niet alleen over AC/DC dat ik het heb, nummers die eigenlijk niet echt grote hits geweest zijn als je naar de statistieken en de cijfertjes gaat kijken, maar wel ja, iconisch geworden zijn door de tijd. Dit is er wel zo eentje. Hell's Bells. AC/DC. En zoals steeds, als je dat soort dingen dan boven haalt, heel uiteenlopende reacties van super enthousiast naar ik ga lopen en mensen, niks daartussen.
2: Nee, ja, mensen denken dat ze naar een andere zender aan het luisteren zijn.
0: Ja, maar ja, goed, kijk, je moet een beetje openstaan in het leven. Voor... Niet met oogkleppen oplopen in je leven. Dat is niet gezond. Openstaan voor alles. En dus ook voor de Hell's Bells.
2: Yeah! Ik heb het idee...
0: Voilà, dat wou ik nog even laten horen. Het is niet
2: dat
0: alleen
2: was best een stuk, hè?
0: Nee, niet alleen een iconische intro, maar ook een iconische outro. Die echt eindigt met... Dat is tenminste een duidelijk einde.
2: Maar de intro vond ik eigenlijk het beste.
0: Ja, die is fantastisch.
2: En als hij begon te zingen... Dan
0: ik had er letterlijk kippenvel van.
2: Oei.
0: Ja. Het was lang geleden dat ik het gehoord heb, dan heb je dat, hè.
2: Ah ja,
0: ja.
2: Nee,
0: ja, voilà.
2: En,
0: ja, we kunnen door naar ons leven nu.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting en printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
7: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
6: Dus we groeien.
7: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
6: Dan is dit jouw moment.
7: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Andy Stoppert. Andy reageert net. Zegt, er is ook een aflevering van De Kampioen in Ekoen, waarin dat er rock'n'roll gedraaid wordt. Beste Andy, en dit is niet gelogen, ik heb er hier net mee moeten naar kijken.
1: Ah, wil je, letterlijk. Wil je een stukje?
0: Nee, ik heb het gehad. Dankjewel, heel vriendelijk en zo, maar we gaan over tot...
2: het nieuws van de dag.
0: Zijn de voorpagina's van de kranten van vandaag? De Centenindex zeker?
1: Nee, de postbodes.
0: Ah, de postbodes.
1: Het laatste nieuws kopt deze ochtend. Postbodes beginnen 2 uur later aan hun ronde.
0: Ja, dus vroeger hadden we altijd dat beeld, postbode vroeg opstaan, dat is dan gedaan. Of wat?
1: Geen idee, we gaan het eens moeten, maar het zal wel zijn. En ik denk dat er mensen, ik weet niet of die mensen gelukkig zijn, ik denk van niet, ik weet het niet.
0: Nou, kijk. De Centenindex toch wel bij dit nieuwsblad. En dat we dat effect heel snel gaan merken, blijkbaar. Duizenden werknemers zullen die Centenindex, die dus vannacht is goedgekeurd, al in juni voelen, zo schrijven ze.
1: Gazet van Antwerpen deze ochtend. Agressie tegen VDAB-personeel bereikt recordniveau.
0: Belang van Limburg. Straatlampen branden waar en wanneer gemeente wil. Dat is een individuele keuze, duidelijk.
1: De Tijd, die hebben het vandaag over voetbalclub Antwerp longt naar Wall Street reus om uit geldnood te raken.
0: Okay. En dan nog de Standaard, tot slot. 1200 schooldirecteurs fluiten de mier terug in streamende openbrief. Veel onderwerpen waar we het in de loop van het programma nog kunnen over hebben.
2: Dit zijn de hits.

0: nieuw werkje, zoals je hoorde, The Second Voice. En de gewone voice is nog niet gedaan, zeker.
1: En dan zal ik mijn voice eens bovenhalen.
0: Ja, laat het zo, ja.
1: Ja, de mensen willen het. De voice van de ochtend. The Second Voice.
0: De voice van de ochtend. Spreek tot u. Let me be. Oh, dat is nog het beste idee eigenlijk. Ja,

0: Imani en Filatov.
1: Filatov.
0: Dat klinkt zo'n beetje als een of ander chocolaatje dat we nog niet geproefd hebben. De Filatov al geproefd?
2: Nou, de Chocotov is er nu.
0: Ah, wel, ja,
2: de
0: voilà.
2: Filatov.
0: De Filatov. Dat allemaal om maar te zeggen dat ik nu op Dilidu voor het muziekje van het verkeer, want er zijn geen maar problemen.
2: Wacht eens even. Allee, stel nu dat de mensen dat muziekje, dat ze denken van, oh, het muziekje van het verkeer, ik vind dat wel leuk. Ah, nee, maar het is...
0: Voilà, alsjeblieft, en tot zover.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Samen bakken na school? Dat is wow. Van Wibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
6: Maak ik dit vanaf nu elke dag, papa?
5: Dat is toch echt wel...
6: Wow.
5: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Wibra. Nu 120 mini-cupcakevormpjes voor maar €1,39. Dat is...
6: Wow.
5: Van Wibra.
7: Krevel.
8: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.
9: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
7: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
9: Torfs!
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Oh, wauw. Oh.
12: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
11: Wow.
12: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
11: Oh.
12: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
13: Yuzu.
12: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: smeren, hè, vriend? Ja. Hij staat zo in zijn tuin te wijzen naar de zon.
1: You got me burning up. Ja.
2: Het is zijn schuld.
0: Ja.
2: Nee, het is uw schuld.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja, en dat moet je nu zelfs niet meer uitleggen, tenzij een volslagen idioot, dat het het weer is om je in te smeren en dat je heel snel kan verbranden. Dat zal, of dat zou geen verrassing mogen zijn. Enfin, talk to you van another... Ja, de centenindex. Het is wel, hè. We hebben het er al over gehad in dit programma. Eén, om het te snappen. Dus dat is redelijk gelukt.
2: Maar ik had het toch goed uitgelegd,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, gaat dat goed. Ik heb het onthouden. Dus lonen van 4.000 euro en meer worden niet mee geïndexeerd zoals die lonen onder de 4.000. Dan op een andere manier geïndexeerd, omdat je dan toch al genoeg hebt. Daar komt het een beetje op neer. Hè.
2: De eerste 4.000 euro is voor ons allemaal hetzelfde.
0: Zelfde,
2: en,
0: ja.
2: Dan,
0: en als je
2: ja,
0: meer verdient, dan wordt
2: dan
0: dat
2: we het
0: anders geïndexeerd.
2: Juist.
0: Niet geïndexeerd. Anders ja, geïndexeerd. Minder geïndexeerd. Zo is het, hè. Maar niet iedereen was daarover eens. En allee, ja, er is een onderzoek geweest deze week. Dat weten we allemaal over in hoeverre mensen nu achter dat centenindex verhaal stonden. Ja, dat bleek niet echt positief te zijn voor de... Ja, 30% of zo was ervoor te vinden. Verhoging van de BTW zat ook in die programmawet. Was amper 20%. Dus mensen zijn niet helemaal mee in het... En toch is het gestemd. Als je dan aan... Ja, als je zo'n onderzoek voert en je ziet dat 70 en 80%, dat is een overgrote meerderheid, mogen we toch wel zeggen. En toch wordt het gestemd, omdat de premier zegt, ja, het moet...
2: Maar ja, langs de andere kant, wat had je verwacht? Dat de mensen zouden zeggen, joepie!
0: Ja. Dus soms moet je onpopulaire maatregelen nemen, tot nut van het algemeen, is dan de motivatie van de regering.
2: Dus ik denk dat we allemaal denken van, ja, dit hoeft toch allemaal niet. Nee. Maar langs de andere kant, ja, je moet ook de realiteit zien. En de realiteit zal zijn, is dat de cijfertjes niet goed zijn.
0: Juist.
2: En dan, gaan
0: dat
2: we...
0: er iets moet gebeuren.
2: Ja, voilà.
0: Lang verhaal kort, vannacht is dat dus goedgekeurd, die programmawet. Die centenindex zit erin, nog een hoop maatregelen. Maar eerst was het natuurlijk Grand Théâtre. Dat kennen we allemaal. Ik vind dat zo irritant.
2: Ze weten toch hoe het gaat aflopen.
0: Ja, voilà. Dus je weet, op het einde van dit verhaal, dus over een uur of 4, 5, wordt dat gewoon goedgekeurd. Maar dan moeten we eerst nog eens 3, 4 uur allemaal zeggen waarom we het eigenlijk niet goed vinden. Waar is dat voor nodig als je de afloop van het verhaal toch al kent? En dus per definitie, wat jij ook zegt, het maakt niet uit.
2: Dat is eigenlijk heel simpel om in het nieuws te kunnen zeggen van we hebben er alles aan gedaan om het tegen te houden.
0: Ja, maar dat is het soort theater. Dat hoeft niet.
2: Nee, maar sommige mensen... Ja, die
0: nutteloos.
2: Nee, ik weet het. En je kan dat ook op sociale media zetten. Sommige dingen die je dan gezegd...
0: Dat zullen ze wel doen.
2: Wel, ja, dat, ja.
0: Dan zie je ook tijdens die uitspraken, tijdens die speeches, als je die speeches... soms zit dat op televisie. Tijdens die speech komt er altijd zo een passage, 2, 3 zinnetjes, dat je denkt, dat wordt hem.
2: Dat gaat de quote zijn.
0: Dat is de quote die ze op de sociale media... En dan een kwartier later, voilà, daar is hem.

0: bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek?
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.

0: Sigala en Jackson Me en Riptide.
1: Hoe heet het?
0: Het was weer een korte week. Hè. We zijn er pas op dinsdag aan begonnen. En ik weet niet of je het je nog herinnert, maar afgelopen dinsdag kwamen wij met groot nieuws. En dat groot nieuws was...
2: Top Delivery.
0: Yes. Vanaf maandag, aanstaande maandag, gaan wij weer leveren. Top Delivery is back. En deze week is kandidaatstelweek, zoals mijn collega zo graag zegt. Ja, en die kandidaatstelweek is logischerwijs bijna afgelopen.
3: Het zijn gewoon de feiten dat ik wil zeggen dat het inderdaad de kandidaatstelweek is, die dus bijna is afgelopen. Volgende week gaan wij gouden tankkaarten weggeven ter waarde van 1000 euro. Dat kan oplopen, dus dat kan verdubbeld worden. Maar het begint allemaal met jouw pakketje, de koffer met het gouden kaartje.
0: Voilà.
3: Ja, te bestellen. En het enige wat
0: bestellen,
3: je
0: hoeft... Bestellen, ja, dat moet je nu doen. Eerst moet je bestellen, en dan kan je krijgen.
3: Voilà. Het enige wat je nu hoeft te doen is laten weten waar wij dat pakketje moeten leveren. Dat gaat dus volgende week plaatsvinden.
0: Ja, en dus wat kunnen we nu nog doen?
3: Een kandidaat stellen.
0: Als dat nog niet gebeurd is... Ons kandidaat stellen, inderdaad. En hoe doen we dat dan precies?
3: Goed dat je het even vraagt. Ik zal het even uitleggen. Het is zo dat het gaat via de website topradio.be. Ja. Dan zie je meteen Top Delivery.
0: Ah.
3: Daar moet je zijn.
0: Ah, ja, voilà,
3: Top Delivery.
0: Hier moet ik zijn,
3: voilà.
0: Denk je dan.
3: Ook via de app is dat allemaal mogelijk. De topradio.be-app. Het klinkt cliché, maar ik zou het nu doen. Want zoals mijn collega al zei, het is bijna afgelopen maandag beginnen we er al aan. We moeten de administratie beginnen bijhouden. Met andere woorden, nu doen... En dan gaan we
0: staat er maandag misschien iemand voor je deur?
3: Oh.
0: Ja, voilà. Kijk, lees ook even het reglement, zodanig dat je geen foutjes maakt en dat je die 1000 euro gewoon binnen hebt.
2: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
0: Daar gaan we dan. Hopla, voor diegenen die nog niet goed gezind zijn vanochtend. Dit kan helpen hoor.

0: vroeg up te staan met Pinky Up van Cat's Eye. Leuk altijd om erbij te hebben.
1: Jeroen en Koen.
0: Dat zijn wij. We zijn geen buren, voor alle duidelijkheid. We zien elkaar meer dan buren, denk ik.
2: Ah, wij bedoel je dat wij... Nee, ja, we wonen in dezelfde straat. Hoe zot zou dat zijn?
0: Ja. Dat gaan we niet doen.
2: Hé, buurman! Oh nee, die is een ozelaar van hier.
0: Ja, juist. Ja, als je dat denkt, is het waarschijnlijk niet echt spek voor je bek. Maar het is vandaag de Europese dag. Dus in heel Europa vieren we dat blijkbaar. Van de buren. En dan vraag ik mij af, op Europees vlak bedoelen ze dan de buurlanden of echt de buurmannen? Dat moet ik even lezen hoor. Het is een initiatief in 1999 in Parijs opgericht. En sinds 2004 wordt het in heel Europa gevierd, laatste vrijdag van mei. En het doel is onze buren beter leren kennen. Alright.
2: Oké.
0: Okay, maar het gaat echt over buren, niet over buurlanden. Ja, dus er wordt hier de raad gegeven. Zie je het nu al in praktijk doen? Ga eens gewoon bij uw buren op de koffie. Voilà. Ding dong, goeiedag, ik kom op de koffie. Onuitgenodigd, zo direct. Als je eens een deur tegen je neus wil krijgen.
2: Ja, koffietje is goed. Zo,
0: ja, zeker doen. Of organiseer een straatfeest. Want, hier komt hij weer, het cliché. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat is wel waar, natuurlijk. Ja.
2: Ja,
0: ben jij tevreden over je... Ja, wat kan jij erover zeggen? Je bent net verhuisd.
2: Ja, voilà. Ja,
0: je kent
2: ja,
0: je buren nog
2: wel,
0: niet.
2: Maar wacht, dat is het dus.
0: Ken je buren wel al?
2: Kleine anekdote. Ik hoop dat ze niet luisteren. Maar ja, op zich wel, het is positief verhaal. Maar dus ik ben al een aantal keren op de nieuwe locatie geweest.
0: Ja, prospectie.
2: Ja, voilà, je weet hoe het gaat. En zo een aantal mensen zijn zichzelf al komen voorstellen.
0: Je zag al wat gordijntjes open gaan.
2: Ja. En dat zo'n aantal mensen naar buiten komen zichzelf voorstellen. Allee, dus ik heb al meer buren gezien dan op die 2-3 dagen. Dan in de afgelopen 3 jaar waar ik...
0: De vorige locatie.
2: Ja, daar heb ik nooit met iemand gezien. Allee, één iemand die wel sympathiek was. Maar dus ja... Dus ik wil maar zeggen...
0: Spuis komen een beetje. Ja, letterlijk en figuurlijk.
2: Ja, dat zal nog moeten blijken. Ja, natuurlijk.
0: Totdat ze jou leren kennen. Wel, daar realist in zijn.
2: Wel, tot ik de eerste barbecue hou, dan...
0: Maar voilà, hier, kijk. Buurfeest, een straatfeestje organiseren. Geen stuif in, maar,
2: ja, maar
0: een straatfeestje.
2: Ik heb het zo moeilijk met meteen zo de volledige... Allee, ik weet niet hoe dat bij andere mensen zit, maar zo de volledige straat... Oh, op het gemakske.
0: Ja.
2: Ja, maar nee, je kan...
0: En tot hoe ver ga je?
2: Wel,
0: ik weet niet hoe lang jouw straat is, natuurlijk. Ja, tot welke nummer... Tot hoeveel huizen mogen meedoen? Ja, dat is een lastige.
2: Valt altijd iemand uit een boot.
0: Bij mij is dat heel gemakkelijk. Ik woon in een straatje waar maar 3 huizen in staan. Dus ja, qua straatfeest...
2: Dat zijn nogal buurtfeesten.
0: Ja, dat stelt niet veel voor. Het is wel snel georganiseerd lekker goedkoop. Natuurlijk. Ja, goed. Dag van de buren. Doe er uw voordeel mee.

0: Maar schat, ik zeg je nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Samen er iets moois van bakken? Das.
4: Wow.
2: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
5: wow.
2: van Vibra.
6: Dit is Stop.
7: 7 uur met vandaag alles behalve de jackpot. Even luisteren wat Vrouwtje te weten heeft.
8: Goedemorgen. De Kamer heeft de veelbesproken programmawet met daarin de centenindex goedgekeurd. Daarbij zal je loon de komende jaren 2 keer niet volledig worden geïndexeerd als je meer dan 4000 euro bruto verdient. En voor uitkeringen en pensioenen gaat het om alles boven 2000 euro bruto. Ook de veelbesproken pensioenhervorming is goedgekeurd. Er komt een bonus-malus-systeem waarbij je meer pensioen krijgt als je langer werkt. Maar dus ook minder pensioen als je te weinig werkt. Het gaat in vanaf 2027, maar oppositiepartij, PvdA en vakbonden stappen naar het grondwettelijk hof. Kroonprinses Elisabeth heeft gisteravond haar diploma ontvangen. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Koning Philippe en koningin Mathilde waren er speciaal voor naar de VS gereisd. Het is nog onduidelijk wat Elisabeth hierna gaat doen. Ze is 24. En Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij stoot door naar de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton versloeg. Dat is de nummer 5 van de wereld. Het gebeurde in 3 sets, 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt Collignon het op tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. En in het dubbelspel gaat Elise Mertens ook door naar de tweede ronde. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger en het is ook wat minder warm tot 25 graden.
9: Sofai. En straks de details bij onze weerman.
7: Ja, en ook al wat details op deze vrijdagochtend, want je wil weten hoe het dit, op dit ogenblik zit op de weg.
10: Ja, het is nog rustig voorlopig. Eén plaats waar je wel meer dan een kwartier verliest, dat is op de binnenring rond Brussel. Een kwartier file daar tussen Wezenbeek, Ophem en Leonard. Komt daar door een ongeval, er is ook 1 rijstrook versperd.
7: Ik zit er niet in, hè, vandaag.
10: Nee.
7: Ik zit er niet in, hè.
9: Ik voelde zo een martmomentje, snap je wat ik bedoel? Ja, beste vrienden, op deze vrijdagmorgen, wat hebben we in de aanbieding? Ja, profiteert ervan. Zijn
7: de lekker man, zijn de laste tomaten, hè? Maar dat moet je niet twijfelen.
6: Stop. Jeroen en Koen.
9: Goed, wat hebben wij te weten over de muziek? Alessio komt eraan. If I lose
7: het is het beste dat ik in huis heb vandaag.
9: Ja. 25% korting.

0: zou dat wel eens...
1: Ja, ik ging zeggen een paar minuten verder nu. Nieuwe kansen. Jazeker. Hier gaan we weer.
0: Wat ik wel vind, ik denk dat dat een leuke job is. Oh, zo op de markt staan. Ja. Allee, vergeet de tomaten niet, hè, madameke. Allee, hoi. Er is toch een heel spektakelstuk. En dan zie je zo mensen voorbij wandelen, maar je moet niet verlegen zijn. Kom.
1: Allee, dat is.
0: Dat is, hè.
1: En dan denk je altijd, maar hoe irritant is deze man dat jij gewoon staat te roepen over uw bloemkool en uw asperges. Maar je ziet dan altijd dat wel het kraam is met het meeste succes.
0: Ja. En madameke.
1: Dus het werkt, hè?
0: Ja, maar nee. Als je de mensen aanspreekt, de mensen denken, dat gaat hier over mij, dat is hier tegen mij dat hij bezig is. Oh.
1: Ik loop er altijd in een grote boog rond als ze zo staan te roepen, eerlijk gezegd. Maar je moet ook, want daar staat het meeste volk.
0: Heb je mijn bloemkolen al gezien?
1: Ik vind dat niet nodig als ik dan straks 3 broccoli's bestel, dat half de markt dat weet. 3 broccoli's voor meneer! Oh jong! Nee?
0: Ja, ik vind het leuk. Het lijkt me een geweldige job. Maar ook wel intensief. Ik denk,
1: roepen dat die mannen kunnen.
0: Maar volgens mij zijn ze kapot. Alleen als je thuis komt, hè, dat je zo...
1: Volgens mij heeft het te maken met de positie van het andere groentekraam.
0: Zeggen van, ik ben de luidste.
1: Ja. Je moet het zeker tot aan dat andere groentekraam horen. Dat is niet goed.
0: Langs de andere kant, als de ene zit te zeggen, verse vis. En dan zo in de andere, allee, de tomaten, dat zijn de lusten. Allee, ik wil maar zeggen, dat is toch een morendol van te worden, als ze allemaal staan te roepen. Dus ik vind wel, het moet een beetje in evenwicht zijn.
1: Volg die theorie's en let daar eens op de volgende keer dat je op de markt gaat. Want wij hebben dan ook bij ons op de markt een wafelkraam. 1.
0: 1 wafelkraam.
1: Die roept niet, hè? Die roept niet. Die heeft geen concurrentie. Die moet niet roepen.
0: Nee, oké. Okay,
1: maar die anderen roepen dus door de oren van uw lijf. Dat is niet normaal.
0: En wel, ik vind...
1: En jij zou dat graag doen, dus.
0: Maar ik denk dat ik in het begin misschien een beetje verlegen zou zijn. Maar eens... Wat? En eens ik de stap zet, ik denk dat ik wel even zou gaan. Pas op, niet een hele dag, hè. Want zoals ik al zei, volgens mij is dat veel te intensief. Die mensen zijn kapot.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: En vergeet mijn courgette niet, hè, madame. Zo dat, hè.
1: Ja, wat anders. En dan even reality check. Ja, terechte opmerking van Glenn. Jeroen, wat ga jij met 3 broccoli's doen? Dat is waar. Pure science fiction. Ik lust dat niet eens.

0: Hela madame, niet gaan lopen. Heb jij mijn aubergine al gezien? Kom een keer kijken. Kom een keer... Dat is kwaliteit, hè? Ja, ja, ja, ja.
1: Sorry, sorry.
0: En twee betalen is...
2: Vijf krijgen.
0: Ja.
2: Minstens.
0: Minstens.
2: Sorry. Dat zal echt iets voor u zijn.
1: Sorry, joh. Sorry.
2: Ja, ja, de excuses zijn op zijn plaats, moet ik zeggen. Voor degenen die het zouden gemist hebben een paar minuten geleden. Koen zou graag op de markt gaan staan. Maar ik heb al een reactie gekregen van Jentel. Die werkt zondag. Dan hebben we tijd, hè. Zondag staat hij op de markt, zegt hij. Op, wat is het hier? Het Van Beverenplein of zoiets. Ik weet niet waar dat is.
1: Het Van Beverenplein.
2: Het Van Beverenplein. Okay. Maar je mocht mee. En dan moet ik even dit draaien. Want ik... Ik ga gewoon even de reacties af zoals ze binnenkomen. We draaiden net Milo en DJ Licious. En Jochem laat even weten... Ik hoor agressief van die Milo. Draai desnoods Willy Sommers. Check.
3: Een lach, een groet, een blij gezicht.
2: Oh ja. Hij bedoelde waarschijnlijk niet draai ze alle twee. Maar goed, dat is een detail. Laat de zon in je hart. Met Rihanna. Ah, ja, je had liever Willy Sommers?
0: Ja.
2: Ah ja, goed, ja. Doe dat in uw vrije tijd, hè, jong. Kom.

0: Luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
2: 2 plus 2 gratis? Top. Laat die barbecue maar komen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
7: Justin.
5: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, that happened.
5: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

0: Afrojack en Never Forget You. Ja, heel veel.
1: Het nieuws van de dag.
0: Waarover we het toch eens moeten hebben vanochtend. De postbode. Ja, we hebben heel veel postbodes onder onze luisteraars. Hebben we al gemerkt. Elke keer als het over de post gaat, zijn ze daar om te reageren.
2: Ja, dus, ja. En we weten ook dat die er altijd heel vroeg bij zijn. Voilà. Dat zijn ze de mannen die altijd sturen van we zijn al bezig.
0: Gaan ze kwijt zijn, hè, vanaf september.
2: Ja?
0: Ja. Vanaf 1 september komt de post later. Lees ik in de krant vandaag. Zoals je weet wil Bpost transformeren van een postbedrijf naar een pakjesbedrijf. En dus dat gaat gepaard met een andere organisatie. Pakjes moeten zo laat mogelijk geleverd kunnen worden. En daarom gaan alle postbodes binnenkort pas om 9:15 aan hun ronde beginnen. Nu is dat nog 7:00.
2: Maar kunnen ze gewoon geen... Allee, ik wil mij niet moeien, hè. Maar kunnen ze gewoon geen 2 shiften of zo houden? Zo de vroege en de late?
0: Ja.
2: En de koek in 2? Maar dat zal te moeilijk zijn waarschijnlijk.
0: Maar waar ben je als de onderhandelingen bezig zijn, vraag ik mij. Ja, dat is toch waar. We hebben hem nodig.
2: Ja. Als ik kan helpen, ja.
0: De vakbonden hebben hun goedkeuring gegeven aan de nieuwe CAO. En dat is goed nieuws voor de 16.000 postbodes in ons land. Zo staat hij. Ik lees gewoon wat er staat. Ja. De bonden scharen zich achter het sociaal akkoord, maar blijven zich wel verzetten. Ah, dus ze zijn met alles akkoord. Maar ze blijven zich wel verzetten tegen dat latere beginuur voor postbodes. Nu ken ik heel veel mensen ook die dat vroeg beginnen als een nadeel beschouwen.
2: Ja?
0: Is er nu niet een nieuwe horde mensen die je aanspreekt door te zeggen van je moet zo vroeg niet meer opstaan?
2: Ja, maar ik denk dat het... het lijkt alsof het voor heel veel mensen net een reden is om bij de post te gaan werken dat je vroeg gedaan hebt.
0: Ja, ja, ja. Enfin, we vragen het even aan de postbodes, want die gaan zonder twijfel beter op de hoogte zijn dan wij. Van, vind je het goed wat er gaat gebeuren of net niet? Of heb je nu zoiets van, ik ga van job veranderen of net het omgekeerde? Nu wil ik wel postbode worden.
2: Ja, dat is wel eens interessant. Ja. Is dit een goede zaak, ja of nee? Ben je zelf betrokken of voel je je nu aangetrokken tot de post?
0: Just.
2: Dat is de vraag die we stellen. En wij consument hebben daar op zich, of dat het pakje nu...
0: Maar ja.
2: Allee, wat maakt dat uit?
0: We hebben het ook niet moeilijk gedaan toen jullie maar plots maar om de 2-3 dagen er meer kwamen. Hè. Dus wat kunnen ons die, die paar uren schelen?
2: Voilà.
0: Dat is toch zo.
2: Dat is allemaal
0: dus,
2: goed.
0: We kijken nu gewoon puur even naar de postbode, wat wij op zich nog altijd een sympathiek figuur vinden. En om hoe laat die komt, dat maakt toch niet uit voor ons. Dus het is voor jullie gemak. Laat maar even weten wat je ervan vindt. If you want

0: Ja, al heel veel reacties binnengekomen. Niet allemaal van postbodes, moet ik zeggen. Danny denkt dat ze boos zijn, de postbodes, omdat ze dan pas later kunnen beginnen flexijobben. ja, dat zou kunnen.
1: Het nieuws van de dag
0: is dus dat de post voortaan later zal komen. Christy is wel postbode. Ze brengt kranten rond.
2: Maar dat is...
0: Ja, dat is een... als ik goed ingelicht ben. Het rondbrengen van kranten is uitbesteed aan een dochteronderneming van Bpost, die toch een aparte entiteit is enzovoort enzovoort. Enfin, dus dat is anders georganiseerd dan de normale post.
2: Maar ze zeggen dus dat ze nu beginnen om 7:00. Dat gaat naar 9:15. Ja. Maar dus de gazetten, dat lijkt alsof dat in het midden van de nacht is, want ik zie dat van die kamionetjes.
0: Klopt.
2: Dus dat is wel
0: zo. Ik kreeg vroeger mijn krant zo rond 4:15 al.
2: En dat gaat wel blijven dan, of niet? Of gaan die ook mee?
0: Ja, maar dat is nooit gegarandeerd. Hè? Maar ik wil maar zeggen, dat was heel vroeg. Even naar Christy, die vindt het geweldig. Ja, er zijn ook mensen die het geweldig vinden, hè?
3: Ik vind het top. Na 15 jaar om drijven is s'nachts met die gazetten uit mijn bed. Dan hebben ze het verlaten na 7:00. Maar ja, dan is er een reorganisatie gekomen dat we dan nog gewoon werkverkeer van een jaar 30 kilometer bovenop is. Ik wou dat het 11 september was. Ik wou dat we om 11 uur konden starten.
0: Geen ochtendmens, ons Christy. Ja, voor sommige mensen is het goed nieuws natuurlijk. Hè. Maar blijkbaar dus wat we zeiden van om 5:00 morgens, dat is dan, als ik afga op wat Christy hier zegt, is nadien veranderd naar 7:00.
2: Ja.
0: Dus dat is al een tijdje geleden vermoedelijk dan, dat je iemand om 5:00
2: ziet. Ik zie elke ochtend als ik vertrek een kamionetje van Bpost en dat is, wat is het, iets over 5:00?
0: Zal misschien iemand zijn die naar zijn werk dan rijdt, want ze moeten natuurlijk eerst nog sorteren voordat ze aan de ronde kunnen beginnen. Hè?
2: En stop jij ook overal als je naar je werk aan het rijden bent? Wel, nu kan.
0: Ik zou hem volgen. om het ware verhaal
2: waar
0: te
2: gaan. Waar ga jij dat toe, jongen?
0: Is dat een gepikte kamionet? Wat is hier aan de hand?
2: Ja, ja.
0: Inspecteur van der Sloten.
2: Ik ga hem in de gaten zetten.
0: Ja. Hij gaat nooit meer ongemerkt van gleuf naar gleuf, als het ware. Ja, dat zei hier ook iemand. Ik ben geen postbode, maar... Fijn. Een grapje dat we zagen aankomen. De Olivier zegt...

0: Gekko, dat is het zeker.
1: Ja.
0: Dat alle oude beeld dat we dus hadden van de postbode en dat hij vroeg moet opstaan, dat is voorbij. Toch een beetje gekko. Oliver Heldens hoor hier. En zo is het bijna 7:30. Ja, het is vrijdag. En ik weet niet of er mensen zijn die zo vroeg nog op de baan zijn. Ja, iedereen gaat hier later beginnen. Wat doen wij nog in dat ochtendprogramma hier?
2: Ja, het valt goed mee, maar twee plaatsen waren meer dan een kwartier
0: verliest. Ah, ja, de mensen liggen nog in hun nest, voilà, natuurlijk. Ja.
3: Misschien moeten we nadenken over een namiddagprogramma.
0: Ja, goed idee. Ja.
3: Oh ja, uitslapen.
0: Volgens mij was hij bezig aan de verkeersinformatie.
3: Ah, excuses. Okay.
2: Richting Brussel problemen op de E429. 20 minuten file daar vanaf Tubeke. En ook op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Wezenbeek op hem en Leonard.
0: Maar laat het u niet storen, hè, dat hij bezig was.
3: Nee, stoor mij geen zins. Maar dus een namiddag, ja, even over even brainstormen.
0: En we noemen dat even goed het ochtendprogramma. Want
3: voor ons is dat ochtend. Hè.
0: Ah, ja, voilà. Oh, wacht. Krijg je een reactie? Dat is wel een rare. Jason die schrijft, ik krijg elke ochtend rond 5:00 nog altijd mijn post en krant. Mijn busje. En die luistert vol een bak top.
3: En mijn busje.
0: En een busje. En een busje. Maar dat is die dag jij dan ziet rijden,
3: ja,
0: natuurlijk.
3: Ja,
0: dat is hem.
4: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
5: Yeah. Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Krevel.
11: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
12: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
13: En zo'n grote badeend.
12: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: tweemaal daags in te nemen. Let op voor zelfmedicatie. Linda, Milking dus. En dat was Madison.
1: En dan is het tijd voor het barbecue nieuws. Zoals ik het weerbericht van tegenwoordig toch liever noem. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
1: We krijgen een antwoord op de vraag, kan het nog heter, denk ik, hè?
2: Ja, het kan nog heter. Het zal nog heter worden vandaag. En het begint ook stilletjes aan onweerachtig te worden. Op de Noordzee ontstaan er momenteel al van die... het zijn lichte buitjes die trekken in de loop van de dag doorheen het land. Momenteel is dat dus in West-Vlaanderen het geval. Maar ik zie ook al enkele buien in de regio Dendermonde, Gent. Die buien die gaan er straks wel uit als het wat opwarmt. Maar als het straks dan echt heet wordt, dan worden ze opnieuw actiever, maar het gaat om lokale gebeurtenissen. Er zullen dus zeker ook regio's zijn waar het gewoon droog blijft, want er is nog voldoende ruimte voor de zon bij nog altijd hoge temperaturen. 23 graden op het strand, 30 in het binnenland, tot 33 graden in de Antwerpse en de Limburgse Kempen.
0: Maar het is dus niet dat het gaat afkoelen omdat we zo'n aantal buien hebben, want je zou denken van kom, dat gaat hier een beetje afkoelen, maar dus niet vandaag.
2: Nee, het is echt tropisch. Vandaag geen afkoeling, helaas.
1: Mm-hmm. En na de buien, na het onweer ook niet?
2: Vanavond en vannacht is het eerst nog warm, hè, met enkele fikse buien. Daar zitten toch wel een aantal stevige exemplaren tussen, mogelijk met hagel, zware windstoten. Na middernacht koelt het dan echt af en wordt het dan opnieuw droog. En droog beginnen we ook aan het weekend. Morgen dus een droge start met zon. Die temperaturen gaan opnieuw de hoogte in, richting 7, 28 graden. Maar ik denk wel tot laat in de middag dat het morgen droog blijft. Het is pas zaterdagavond en nacht dat de nieuwe onweersbuien door het land trekken, maar die concentreren zich vooral over het centrum van het land, de provincie Limburg en in de Ardennen. Ik denk het uiterste westen, de kustregio, die gaan morgen grotendeels ontsnappen aan de buien en die hitte is dan vanaf zondag echt helemaal weggespoeld. Dat wordt dan een typische Belgische zomer met zon, met wolken, af en toe een bui bij een graad of 22. En dat lijkt ook het weerbeeld voor een hele volgende week. Ja. Zeker nog goede momenten met zon en wolken, droge momenten ook. Maar zo af en toe een verfrissende bui bij 1, 22 graden. Maar kijk, dat is
1: nog prima altijd, toch?
2: Dat is 3 graden te warm voor de tijd van het jaar. Dus geen reden tot klagen.
1: Nee. Maar ik zie wel rampscenario's. Ik zeg het liever niet. Maar ik zie op sommige sites dat het een beetje gaat verzuipen tegen eind volgende week. Zo 16 graden zie ik nog staan. Maar dat kan jij nu volledig ontkennen natuurlijk.
2: Ja. Ik ga dat volledig ontkennen. In eerste instantie was dat voor maandag ook het geval. En kijk, nu zeggen die weercomputers al plots 22, 23.
1: Dus, daar kunnen we mee leven.
0: Laten we toch nog een beetje voorzichtig zijn.
1: Maar goed, zwoel, heet, onweerachtig. Het wordt een weekend waarin het weer sowieso de hoofdrol gaat spelen. Dat is het, hè?
2: Ja, zeker wel. Wees voorzichtig als je vanavond een barbecue organiseert.
1: Is er sprake van die dikke hagelbollen en zo?
2: Ja, het zou kunnen. Lokaal is dat zeker het geval. Ja.
1: Overstromingen?
0: Dat is geen film, hè?
1: Dat kan toch?
0: Ja, dat kan.
1: Je kunt toch alleen maar waarschuwen, Koen?
2: Ik ben er vrijwel zeker van dat er hier en daar gemeenten en steden met overstromingen
1: te krijgen. Voilà.
0: Oei, ze bellen al. De brandweer.
1: De mensen zijn gewaarschuwd. Oké, dat is duidelijk. Dankjewel, Erwin. Prettig weekend. En ze bellen. Het is bij hem.
0: Het is bij hem.
1: Wat een leuk belletje. Wat is dat?
0: Is dat
1: een koekoeksklok of wat horen we nu?
2: Nee, dat is de telefoon.
1: De volgende klant.
0: Je mag opnemen, we blijven wel even zangen.
1: Denkt Erwin nu. Release me. Ik ben hier weg.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Dikke Nijkel.
1: Dikke Nijkel?
0: Ja, mensen denken dat hij dat zingt.
1: Oké. Okay.
0: Met een beetje goede wil.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Dikke Nijkel. Of was het een ander liedje dat hij bedoelt?
1: Nee. Ik kom nog eens. Zing het nog eens. Dikke Nijkel. Dikke Nijkel. Dikke Nijkel. Er is een beetje fantasie voor nodig, maar... Ja, ik snap hem wel. Yves Larocque en Lift Your Leg Up, inderdaad. Beste vrienden, er wordt een beetje actie verwacht van jullie. Want zometeen gaan we weer richting een nieuwe weekendwaanzin. Altijd een beetje het hoogtepunt van de week.
0: Ah. Juist, en wij houden van kinderen. Ik bedoel, de kind... Oh, dit klinkt fout.
1: Even terugspoelen. Koen bedoelt...
0: Dat kinderen van de weekendwaanzin houden. Ja. En dat ook volwassenen natuurlijk mogen deelnemen aan de weekendwaanzin. Ja, jullie zijn allemaal welkom. Alle leeftijden, alle categorieën.
1: Voilà. Met andere woorden, wij noemen het voor de lol de achterbank. Zijn jullie er? Laat jullie horen. De jingeltjes voor de weekendwaanzin mogen nu binnenkomen. Oh, ze komen al binnen, zeg.
2: Weekendwaanzin.
1: Ja, mooi gezongen. Dankjewel, Annick.
2: Jeroen, Koen, Kalkoen.
1: Oei, die doet ook mee. Er zijn er nog, hoor.
2: Jeroen, Koen, Watermeloen.
1: Watermeloen, ja. Ah, ja. Het is warm, ja. Goed, ze zijn volop aan het binnenstromen voor een nieuwe editie Weekendwaanzin over pakweg een kwartiertje. Nee, zelfs zo lang niet. En dus ja, uw sympathieke bijdrage is welkom.
0: Ik voel me opnieuw op de lagere school. Dan was dat ook van Koen Kalkoen en Koen Watermeloen.
1: Ja, ik heb ook heel veel citroen.
0: En maar lachen en maar lachen. En ik maar wenen en wenen.
1: Dat pestgedrag, het is er nog niet uit. Maar voilà, we zijn nu volwassen, kunnen ermee lachen en zo. Ja. Dus weekendwaanzin, komt er... Nee, Koen kan
0: er helemaal niet meer lachen.
1: Watermeloen, hou je mond. Want Robin Schulze gaat zingen. Here is Embers.

0: Je krijg hier onder mijn voetjes dat ik mijn collega heb wat beledigd. Dat is nooit de intentie natuurlijk. Nee, laat ons heel duidelijk zijn.
1: Af en toe komen er klachten binnen, zo van die klachtenbrieven. Dat de mensen het opnemen. Dat ze denken van, het is genoeg geweest.
0: Ja.
1: We gaan Koentje ondersteunen.
0: Zeker.
1: We nemen het heft in handen.
0: Ja.
1: We dienen een klacht in.
0: Zal
1: en
0: wel.
1: Die wordt dan ook gelezen.
0: Weggelachen.
1: Ja,
0: meestal wel. Want ze moeten ook niet overdrijven. Allee, het moet geloofwaardig blijven. Om nu de reactie van Dominique erbij te halen. Die schrijft, Hela Jeroen, de beste radiomaker Koen niet beledigen. Ja, moet serieus blijven natuurlijk. Ja.
1: Hoe komt er nog eens in? Of was dat enkel wat
0: dat
1: hij
0: was
1: zei?
0: Het, dat was het.
1: Ik snap het niet.
0: Nee, ja.
1: Even uitleggen.
0: Dat is net het probleem.
1: Oké.
0: Ik ga daar eens tijd voor maken.
1: Jawel, maar ik heb nu tijd. Kom, we doen het nu. Ik eis een evaluatie.
0: Ik ga dat doen.
1: Op antenne.
0: Eerst de micro's
1: uit. Nee.
2: En ze mogen dat weten.
0: Het is genoeg geweest.
1: Ja.

0: top.
1: Bijna 8 uur.
2: En het gaat over de centen vandaag, want de centenindex is een feit.
1: Vrouwtje Kaljon legt uit.
3: Goedemorgen. De Kamer heeft de veelbesproken programmawet met daarin de centenindex goedgekeurd. Daarbij zal je loon de komende jaren 2 keer niet volledig worden geïndexeerd als je meer dan 4000 euro bruto verdient. En nog in die wet, de accijns op gas en stookolie stijgen vanaf augustus en die op elektriciteit dalen. Ook de vliegtax stijgt. En ook de felbesproken pensioenhervorming is goedgekeurd. Er komt een bonus-malus-systeem waarbij je meer pensioen krijgt als je langer werkt, maar dus ook minder pensioen als je te weinig werkt. De lijn houdt tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant door een technisch probleem met de aandrijving. Een aantal van die bussen is de voorbije dagen plots stilgevallen. De lijn heeft leverancier Iveco gevraagd om dat zo snel mogelijk op te lossen. Want de problemen zullen voelbaar zijn over heel Vlaanderen. Sommige ritten worden geschrapt. Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. En er is nog veel onduidelijkheid over het voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zou gaan over een staakt het vuren van 60 dagen, de heropening van de Straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar president Trump moet dat eerst nog goedkeuren. En volgens de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is het nog niet zeker of Trump dat wel zal doen. De twee landen zouden nog onderhandelen over enkele punten. En Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij stoot door naar de 3e ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton versloeg. Dat is de nummer 5 van de wereld. Het gebeurde in 3 sets, 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt Collignon het op tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger en ook wat minder warm tot 25 graden.
1: Ja, hons heet eigenlijk, voor zover dat een woord is. Dus je zou verwachten dat mensen wat vroeger naar hun werk vertrekken, om er dan wat rapper vanaf te zijn. Maar we zien dat niet in de cijfers van het verkeer, hè?
4: Wel op één plaats, want het is heel erg druk op de E17 richting Gent. Daar is namelijk een ongeval gebeurd, daardoor ook 2 rijstroken versperd zijn ter hoogte van Beervelde. Je verliest een uur vanaf Waasmunster. En ook op de E17 vanuit Kortrijk richting Gent een kwartier file tussen Deinze en Zwijnaarden. En verder ook nog file rijden op de E429 richting Brussel, 20 minuten extra daar vanaf Tubeke.
2: Even googlen. Ja. Hons heet,
1: ik heb dat betekenis. Ter plaatse uitgevonden, ja.
5: Dit is een veelgemaakte typfout.
1: Ah.
5: Het is een woord zonder betekenis.
1: Ja. Ah,
2: voilà.
1: Maar als ik zeg hons heet, weet iedereen toch...
5: Oh, het is cavia heet vandaag. Oh, ja, cavia heet.
1: Dat allitereert niet mooi, hè. Hons heet wel, hè.
4: Ja. Ja.
2: Is er nog zo'n beest...
5: Maar goed, laat het zo.
4: Hyena.
5: Hyena. Oh, het is hyena heet.
1: Hyena heet. En die beesten zweten ook heel veel. Dus ja, dat kan kloppen.
0: Dit is top. Jeroen en Koen.
1: Of met andere woorden, waar zijn we in godsnaam over bezig? Story of our life.
5: Jij zijn begonnen, hè.
1: Ik zal nooit meer doen. De Bauza, Magnetic.

0: by Ye Ye. Okay. By Ye Ye. Als ik u daar gelukkig kan mee maken. By Ye Ye dus.
1: By Ye Ye. Betekenis.
0: Ja.
1: Nee, ik had zo lang.
0: Laat het zo, inderdaad. Ik heb ondertussen wel, nu we dan toch over de verrijking van onze taal bezig zijn. Hondsheet, ik weet niet waar het vandaan kwam, maar het kwam er redelijk spontaan uit. Dat hebben jullie nu zelf kunnen horen. Heb ik even gezocht. Zijn er nog woorden die beginnen met hons, die we wel algemeen aanvaard hebben? Hons brutaal kennen we allemaal. Hons moe. Hons trouw. Hons beroerd. Extreem ziek voelen. Enzovoort. Dus waarom niet hond heet dan? Het is zo heet dat... Allee, het is geen weer om een hond door te jagen, maar dan in de betekenis van te warm. Hè?
1: Hond heet. Hondsduur, zeg ik ook. Hons,
0: zeg jij
1: of,
0: dat?
1: Het is,
0: Iemand moet het zeggen.
1: Nee, dan, niemand. En dan ook van een hond zijn viool. Ja, ik weet niet...
0: Maar dat is geen woord meer natuurlijk.
1: Nee. Oké.
0: Okay, dat hond. Is om een ander woord te vermijden natuurlijk.
1: Ja,
0: die viool.
1: Ja, die viool.
0: Weten we allemaal. Goed, genoeg over de taal. We hebben ons duit in het zakje gedaan. Meneer Van Dalen is content. Dan kunnen we nu over naar iets anders. Want het is vrijdag. We moeten daar eerlijk in zijn. Het weekend kan niet vroeg genoeg beginnen. En jullie zijn er allemaal klaar voor. We gaan deze keer niet naar een of andere achterbank. Want de prijs voor de inleving gaat naar Arno.
2: Lieve luisteraars van Top Radio.
0: Ja.
2: Witte Gelder. Hoe loopt dat thuis?
0: Ja.
2: Jammer. Weet je gedracht, hoe loopt dat thuis? Dat is tijd voor weekendwaanzing.
0: Ja, jong.
2: Jongens, het is vrijdagochtend. Geef de godverdomme een lap op, want dat is weekend.
0: Oh. Ja, ja, mooi. Die meen het, hè. We zijn vertrokken. Weekendwaanzin.

0: is wat warm, ja.
1: Ja. Maar meer hebben mensen last van. Ja, direct parties, hè.
0: Back to the classics.
2: Het is niet waar, hè.
0: Jawel,
3: jawel. Hier doe je een
4: gun. Maar Paul toch, te maar een hapje.
1: Nee, attributen en alles.

0: Beste vrienden, vriendinnen, beste aanwezigen, het is officieel. Het weekend is begonnen.
1: Zee de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n saus kunnen worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
7: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
8: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
9: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
8: Wat bedoelde?
9: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon een toegang.
8: Dat zal wel.
9: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
8: Echt?
9: Dus? Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: Klaassen Schoon. Sam Veld en Mia, Mia, Mia Moore. Maar wat een zotte weekendwaanzin was dat weer.
1: Een beetje te zot. Ik moet even bekomen.
0: We worden wat ouder, jongen.
1: Want dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar ik snap, ik dacht altijd van mezelf dat ik een beetje, hoe moet ik dat zeggen?
0: Een beetje
1: loco was. Ja. Maar als ik zo zie wat er soms binnenkomt... Ja. De mensen zijn zot. Allee, ja. Het is compliment, hè? Het is compliment.
0: Ja, absoluut.
1: Compliment.
0: Ja, en niet iedereen heeft het even makkelijk op een vrijdagmorgen natuurlijk, hè? Ja.
1: Nee,
0: dat is juist. We moeten daar realistisch in zijn. Schakel even over naar het bureau van Marco, die zijn computer heeft aangezet.
2: Accepteer alle cookies. Ze biedt een koek op een Marissen.
0: Ja, het zit niet altijd even makkelijk natuurlijk. Ja, kijk, alle begrippen daarvoor. Dit is

0: The Magician. En Together. Ja, want we maken dit programma natuurlijk allemaal samen. Als we voltallig zijn.
1: Jeroen en Koen.
2: Ik zat een aantal minuten geleden, lieve mensen, nog op mijn bureel.
0: Ik zou zelfs willen zeggen enkele seconden geleden.
2: Enkele seconden geleden. Ja, en dan denk je van mijn collega die gaat sympathiek even vragen of ik de studio wil vervoegen om het gezellig komen te maken en zo van die dingen.
0: Edoch in de praktijk.
2: Edoch. waren de letterlijke woorden... Wat zei je nu net?
0: Kom, Jan.
2: Ik ben uw non niet, hè.
0: Zeg eens mooi waf.
2: Hij kan zijn. Een pootje kop.
0: Een pootje kop. Misschien moet jij sommige mensen ook het concept even uitleggen. Want ik krijg hier een reactie van Christophe. Die schrijft... Happy birthday, vraagteken. Alsof dat de eerste keer is dat we dat doen.
2: Ja, maar goed, je moet nieuwe mensen, heel veel mensen zappen ook. Dus hey, hallo, nieuwe luisteraar. Welkom
0: dat zappen.
2: Je top
0: Eens je hier terechtgekomen bent, niet meer zappen.
2: Ja, en dus tijdens de weekendwaanzin, pas op, ik ben er ook niet mee akkoord, maar ik moet het er ook mee doen. Dus tijdens de weekendwaanzin is er altijd een momentje dat mijn collega, dat is hij.
0: Dat ben ik.
2: Even voorstellen. Ja, voilà, dat is hij.
0: Voor en de nieuwe mensen, ik ben de collega.
2: Tis hem.
0: Tenzij ik zeg mijn collega, dan is hij.
2: Dan ben ik het. Dus mijn collega... Dat is hij.
0: Hallo,
2: die speelt dan elke weekend waanzin, dus elke week. Hè?
0: Allemaal,
2: dus je kunt hem niet tegenhouden.
0: Nee.
2: Die speelt dan Happy Birthday.
0: Voilà.
2: Omdat hij dan zegt...
0: Ja.
2: Er is altijd iemand die zich aangesproken voelt.
0: Voilà.
2: En ik denk dan... Ja, maar zo speciaal is dat niet. Nee. Want als je elke week...
0: Maar het klinkt feestelijk ook.
2: Ja?
0: Dus, ja.
2: Maar er zijn toch heel veel mensen...
0: het kader van
2: ja, maar als je dat niet duidt, dan zijn er toch heel veel mensen die denken... Dat gaat het toch niet over mij?
0: De verduiding moet je op een ander zijn, hè? Zeg. Dat weet ik. Ja, kom.
2: Oké, ça va.
0: Mooi dat uitgeklaard is.
2: Ja, nee.

0: Ja, maar dat begrijp ik. Don't wanna go home. In de meeste gevallen, ja, kom net vandaar. Hè? Medusa. En Henri, de vader van Camille. Denk ik. Het is bijna 8:30. Ook allemaal mensen die waarschijnlijk niet op weg naar huis zijn.
1: Nee, het oorten van verderf momenteel is op de E17 richting Gent. Want vanuit Antwerpen verlies je daar 2 uur tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde.
0: Komt dat daar is echt wel het oort van verderf.
1: Ja. Komt daar door een ongeval. En ook vanuit Kortrijk, dik 30 minuten aanschuiven tussen Deinze en Zwijnaarden. Ook daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is er ook versperd. Op de E429 richting Brussel ook een klein 30 minuten file rijden vanaf Tubeke. Over de rest vertragingen van minder dan een kwartier.
0: 2 uur?
1: Ja.
0: Dat moeten we in doorgaan.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.

0: Michael Gray, I can't wait for the weekend to begin. Want ja, dan kunnen wij weer een activiteit doen die we nog nooit gedaan hebben. Zijn de
1: weekendtip.
0: De weekendtip van deze week. Wat weten we er al over? Zoals gewoonlijk niks.
2: Het enige wat we weten is dat we met iemand mogen bellen, met een naam mogen bellen die eigenlijk eentje is verloren. Timmy, snap je?
0: Er is een Timmy minder.
2: Dat is waar.
0: Ja. Timmy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat is niet dezelfde vooral. Hoeveel keer heb je dat moeten horen de afgelopen weken, Timmy?
3: Volgens vanochtend. Ik was op reis, dus ik heb niet te veel mensen gehoord eigenlijk.
0: Oké.
2: Ja. En dat mag zo blijven.
3: Inderdaad.
0: Maar ik spreek niet met de bultruggolvis, voor alle duidelijkheid.
3: Nee. Alhoewel, ik ben wel afgemaakt, dus ik ben het.
0: Goed, Timmy. Ja. One of the guys al meteen in het programma.
3: Ja.
0: Goed, zeg, jij organiseert iets dit weekend. En wij weten zoals steeds van niks. Dat is een beetje het concept. Dan zou je zeggen, leuk concept. Maar is gewoon omdat wij dan niks moeten voorbereiden. Dus wij laten ons een beetje verrassen door wat jij nu gaat vertellen.
3: Oké. Wel, wij met Rugby Oostende organiseren voor de tweede keer het Oostend Beach Rugby Tournament op het sportstrand van Oostende. En dat is eigenlijk, zoals de naam al doet vermoeden, dat is beach rugby dat wij organiseren.
0: Ja.
3: Verschillende ploegen uit Vlaanderen die komen dan naar Oostende en die nemen het tegen elkaar op.
0: Ja, en, op het strand dan?
3: Publiek, op het strand, absoluut. Ja. En dat maakt het eigenlijk ook heel leuk. Het is eigenlijk een beetje een niche sport. We spelen natuurlijk doorheen het jaar klassiek rugby, 15 tegen 15 op een grasveld.
0: Mm-hmm.
3: Maar buiten het seizoen, dan is het een keer leuk om op het strand elkaar onderuit te buffelen.
0: Mekaar onderuit buffelen. Dat moet de slogan zijn van het evenement, toch?
3: Ja.
2: Zeg maar, is het de bedoeling dat gewoon mensen die aan het luisteren zijn deelnemen, of moeten we komen kijken en dan ploegen aan het werk zien? Of hoe zit het juist?
0: Ja, het concept.
3: Wel, voilà. Dus inderdaad, het is eigenlijk voor ons, wij zijn eigenlijk een vrij jonge club. We zijn nog maar 2 jaar geleden opgestart. En wij proberen hier in de wijde omgeving van Oostende de rugbysport op de kaart te zetten. Maar goed, rugby in heel België is nog altijd een klein beetje zo onbekend, in vergelijking met andere klassieke sporten.
0: Ja.
3: Het is eigenlijk de bedoeling dat mensen vooral de sport leren kennen. Dus een keer komen kijken wat het juist inhoudt.
0: Ah, wel ja.
3: En als ze willen, dan kunnen we wel wat uitleg geven en kunnen mensen wel een keer iets uitproberen. Maar de initiële opzet is echt gewoon komen kijken, neem je strandstoel mee, zet je erbij. Er is ook een bar, neem er een thuisje bij. En kijk gewoon hoe verschillende dames en heren met elkaar de grond in boren.
0: Gezellig, ja. Ik wou net vragen, want ik ken niet zo heel veel van rugby. Maar is dat die sport, dat diegene die dat een bal heeft, daar springen we met z'n allen bovenop. En die ligt daar dan van onder en die kan niet weg.
3: Ja, dat is een hele korte uitleg.
0: Ja.
3: Zeer senior uitleg, maar inderdaad, het is 15 tegen 15. Nu is het wel beach rugby, dat is 15 tegen 5. Maar daar komt het wel een klein beetje op neer. Het grote verschil, want mensen, soms die mensen die komen proberen bij ons, we doen ook initiaties doorheen het jaar. We doen ook initiaties in de zomer.
0: Ja.
3: Dus wie ons volgt op Facebook en op sociale media, die zal wel nog die data zien passeren.
0: Kijk.
3: Maar er zijn mensen die bij ons een keer komen proberen en die denken dat het American football is. Maar er is,
0: ja, dat is niet zo.
3: Grote verschil mogelijk. Er is dus geen bescherming. Je speelt niet met de helm, je speelt niet met zo'n pak. Ja. Dus gewoon,
0: maar je ligt wel van onder, hè?
3: Ja, het is te zien wat je zit natuurlijk. Hè.
0: Is het daardoor dat je vermagerd bent, Timmy? Als ik dat...
2: Dit wordt te persoonlijk, denk ik.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
2: Zeg maar...
3: We zijn 5 minuutjes een keer terug. Ik ga het een keer uitleggen.
0: Ja, dat is goed.
2: Ja, dat is goed. Misschien om af te zetten. Dus stel dat... Allee, het is niet de bedoeling dat je zelf meedoet, maar stel dat je zelf zo is omvergebuffeld wil worden. Kan dat nog geregeld worden? Ik denk het wel, hè.
0: Voor u wel.
3: Ja. We kunnen wel inderdaad. We gaan mensen zeker niet... Als ze iets willen proberen of zo, dat kunnen we zeker dat doen. Uitleg hier. We zijn er met heel ons team present. Iedereen, dat is ook het leuke aan rugby, iedereen probeert elkaar te helpen. Dus als je echt geïnteresseerd bent, geen enkel probleem, we gaan je echt wel wijs maken.
0: Ja.
3: Okay. Voilà. En dus zaterdag, we beginnen eraan om 9:45, de eerste wedstrijd. En het duurt ongeveer tot 35, 6 uur. Dus kan je er ochtends niet geraken, kom gewoon gerust langs in de namiddag. Er is in Oostende ook nog Oostende Veranker, dus als je daar kan...
0: Ah ja, sowieso veel volk.
3: Voilà.
0: Zeg, en strand van Oostende, waar, want dat is groot, hè? Waar precies?
3: Dat is inderdaad. Het sportstrand is ongeveer, dat is de hoogte van de surfclub Outside, op het einde van Thermae Palace Hotel. Dat kent iedereen.
0: Ja, daar. Ja.
3: En op de hoogte van de Wellington Renbaan, dat is het gemakkelijkste om uit te leggen. Hè.
0: Okay. Vanaf het casino gezien, helemaal links. Ja.
3: Ja, je bent er al.
0: Voilà. Oké, dat is afgesproken. Dankjewel. Veel plezier. En niet te zien lopen om de verwarring niet helemaal met die andere team.
3: Nee.
0: Voilà. Oké, goed.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Hey professional!
3: Ja?
2: Vandaag open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.

0: Je vindt ze dit weekend in de Ushuaia ongetwijfeld. Deze
1: en dan toch.
0: Swedish, nee, die kunnen ook mixen en zo.
1: Sorry, ja, maar nee.
0: Swedish House Mafia. En dat was Wait So Long.
2: De geschiedenis van vandaag.
1: Daar zat je zonder twijfel op te wachten. Even een testje of je goed hebt opgelet. Wanneer reed de eerste trein in België? Heb ik ooit al verteld in de geschiedenis van de dag.
0: Ik weet het, maar je hebt al zoveel lessen geschiedenis van de dag.
1: Wel onthouden, hè, voor uw examen.
0: Ja, ik weet het. Ah. Ja, maar ik had geen notities gepakt die dag. Dus, 1959.
1: Nee, jongen. 1800. Maar ja.
3: 1835?
1: Ja, just.
0: Ja, maar je hebt hem geholpen, hè.
1: Nee,
0: ja.
1: Nee. 1835.
0: Ja, 1835.
1: België bestond net.
0: Juist.
1: En toen reed de eerste trein. En daarom begin ik met dit. Op 29 mei 1884 werd de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen opgericht. Dus dat wil zeggen dat pakweg de eerste 60 jaar van de trein in België was dat zonder dat de NNBS bestond. Die waren bedrijfsloos of zoiets. Ja, maar nee, dat is toch raar? Zien je niet?
0: Hoe bedoel je?
1: Ah, wel, de NNBS, zoals wij dat nu kennen. Ja. Dus de maatschappij van de treinen.
0: Ja, ja.
1: En, maar tussen 1835 en 1884 bestond dat dus nog niet, hè?
0: En dat was dat gewoon
1: en die
0: iemand...
1: treinen reden zomaar wat cruisecolo.
0: Ik heb ook een trein.
1: Ja, zonder organisatie. Ah. Ja, nee. Goed, het is ook de dag van veel eerste keren, heb ik de indruk. Op 29 mei 1955 werd er voor het eerst een file gesignaleerd. In Nederland weliswaar. Dat zal misschien bij ons nog net iets later geweest zijn. En als je dan kijkt naar vandaag, ik heb mij gisteren nog de bedenking zitten maken toen ik een ellenlang verkeersinformatie op de radio hoorde. Vroeger, in mijn jonge tijd, beste kleinkinderen, was dat iets uitzonderlijk. Als er een keer een file stond, dat was uitzonderlijk. Dat was, er staat een file. Maar nu is dat gewoon.
0: Maar vonden de mensen dat leuk dan, omdat je...
1: Ja, dat was zeker een ervaring, zei, als het ware.
0: Oh, ja. Dan kwam je thuis en dan zei ik heb in de file gestapt. Wat blieft in de file?
1: Ja, ja, ja. Oh. Dat was geen excuus om ergens te laten komen.
0: Nee, nee.
1: Dat bestond niet. Op 29 mei 1886 adverteerde Coca-Cola voor het eerst. Een eerste keer een advertentie van Coca-Cola.
0: En was het ook al met... Allee, deze kamer.
1: Nee, het was heel simpel. Het was gebiedende wijs. Drink Coca-Cola. Voilà. Duidelijker kunnen niet zijn.
3: Simpel.
1: En iedereen, ja, reclame was ook iets nieuw. Ja, dan zullen we dat maar doen, zeker. Dat werkte toen nog. En dan de eerste keer. 29 mei 1953 werd voor de eerste keer, en tegenwoordig is daar ook file eigenlijk, de top van de Mount Everest bereikt door twee mensen, zijnde een zekere Edmund Hillary en Sherpa Tenzing Norgay.
0: Wat blieft?
1: Ja, die mens heet zo. Ja, kom, kan ik eraan doen. Het is Nepalees, vandaar. Dus maar de eerste keer, dat top van de Mount Everest, en tegenwoordig moet je daar bijna een nummerke trekken.
0: Dat is de volgende.
1: Ja, dat is daar pokkendruk.
0: En ook gevaarlijk, hè.
1: En ook nog steeds
0: en
1: gevaarlijk.
0: En koud.
1: Ja, dat ook. Ja, dat ook. Ja, dat is, ze zouden dat moeten...
0: En slecht van eten ook.
1: In een goede weerversie zouden ze dat moeten maken, zo'n Mount Everest.

0: Krevel.
1: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
2: Dit is Stop.
3: 9 uur geweest. En wat zouden de mensen denken over de centenindex? Vrouwtje Kaljon, die weet het.
4: Goedemorgen. Er komt veel kritiek op de goedkeuring van de centenindex en de pensioenhervorming. De vakbonden en oppositiepartij PvdA stappen naar het grondwettelijk hof tegen die pensioenhervorming. Ze vinden die oneerlijk, want de pensioenmalus zou vooral vrouwen treffen, omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. Ondernemersorganisatie Unizo is dan weer zeer ontgoocheld in de goedkeuring van de programmawet met daarin de centenindex. De sociale partners werkten vorige maand zelf een alternatief uit die elk jaar zo'n 130 miljoen euro extra zou opbrengen. Maar de regering blijft dus vasthouden aan zijn eigen centenindex. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Ze bereikten gisteren een akkoord met de directie na meer dan een maand onderhandelen. Er vallen geen ontslagen en de maaltijdchecks worden met 2 euro verhoogd. Maar postbodes zouden ook 2 uur later aan hun ronde beginnen. Daar zijn de vakbonden niet tevreden over. Ze willen nog verder praten en waarschuwen dat er wel nog spontane acties van het personeel kunnen komen. Veel opluchting in Argentinië. Voetballer Lionel Messi zit dan toch in de WK-selectie van Argentinië. Messi werd in de wedstrijd met Inter Miami vervangen omdat hij pijn had aan zijn hamstrings. Maar later bleek dat het toch allemaal niet zo erg is en dat het om een overbelasting gaat. Messi speelt zo zijn 6e WK al. Hij is 38. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger. Het wordt ook een pak minder warm tot 25 graden.
3: Dankjewel, vrouwtje. En is er op dit ogenblik een overbelasting op de weg? Met andere woorden, zijn er files op dit ogenblik?
5: Dat is zeker en vast het geval. Op de E17 richting Gent nog steeds file rijden. Een dik half uur vertragen daar nog tussen Sint-Niklaas-West en Waasmunster.
6: Momentje.
5: Dus het is al een stuk beter, inderdaad.
6: Ah, voilà. Ja, dan, ja, dan net was het 2 uur, jong.
7: Dan van de warmte smelt voor... Ja.
5: Okay. Op de binnenring rond Brussel dan ook een half uur vertragen tussen Expo en Vilvoorde. Richting Brussel op de E429, 25 minuten vanaf Tubeke. Richting Zelf zaten op de E34 een kwartier tussen Vraassenen en Kemzeke. En richting Lummen op de E313 een twintigtal minuten tussen Beringen en Gasselt-West.
7: Het is wel een ideale moment om zo... Allee, aan de zee heb je dat ook, hè, als je zo aan het zonnen bent, dat het dan zo in een eskes komt verkopen. Zo.
6: In de file?
7: Ja.
6: Natuurlijk.
7: Ja. Allee, dat kon net over meneer. Allee, kom maar.
8: Is vooral in.
7: Ja, dat is het.
9: Het is top.
7: Ja, dat is...
9: Jeroen en Koen.
6: Dan gaan toch al die ramen open?
7: Ja. Voordat die file hier terug in beweging.

0: Althans, ik dacht dat die zaak ondertussen afgehandeld was. Dan is ze er weer mee. Ray mist nog altijd haar husband.
1: Hij zou gewoon opnieuw kunnen zijn gaan lopen. Ja, je weet hoe dat gaat.
0: Ook, ja, met dat gezagel.

0: zitten duidelijk in de beachbar, hoor. Met muziek als deze. Jugel en Solto. En Jamaican. Bam, bam. En terwijl we dan aan een tocht zitten van de beachbar, hoor je op de achtergrond...
1: Frieske! Chocola Frieske!
0: Zeker.
1: Frieske!
0: Volgens mij heeft hij dat nog gedaan, hoor. Ja, dat is goed zo. Ja, dat is heel authentiek.

0: ja, ja, ja, altijd geroddel altijd. Thomas Gray en Rumours, maar sommige roddels zijn gewoon waar. Ja, er wordt namelijk gefluisterd dat wij hier volgende week met geld gaan smijten.
1: Top Delivery.
0: Dat is het, Top Delivery, vanaf aanstaande maandag in je radio. Maar je mag daar nu, wat zeg ik, je moet daar nu al actie voor ondernemen.
2: We zitten in de kandidaatstelweek, de week waarin jij je dus kandidaat kan stellen.
0: Hoe verzin is
2: ja,
0: het?
2: Zo eenvoudig kan het zijn. Vanaf maandag gaan we spelen en geven we dus gouden tankkaarten weg ter waarde van 1000 euro. En het ja. leuke is, ze hebben mij de kluis gegeven.
0: Ah, leuk, ja.
2: Ik heb die, ik heb die opgeëist.
0: Dat is de kluis die vanaf maandag het land rondreist.
2: Ja, okay. En... Oei, ja, wacht. Ja. En wel...
0: Bon, de kluis is nu kapot. Nee, we gaan het concept even moeten...
2: Maar het is zo, maar ik wil het toch even uithalen. Dat zijn allemaal gouden tankkaarten.
0: Die erin zitten,
2: Het leuke is, je gaat... een code nodig hebben.
0: Om de kluis te kunnen openen.
2: Dus juist. Elke ochtend gaan we een pakketje leveren, zoals je dat kent in Top Delivery. En dat zal dus dit jaar een kluis zijn.
0: De kluis, die jij kluis gaat in een doos of zo. Ja,
2: voilà.
0: Ja.
2: Maar het begint dus allemaal bij het kandidaat stellen. En dat kan je dus via de website topradio.be en de Topradio BE app.
0: Vergelijk het een beetje met de andere dingen die je online bestelt. Dat moet je dan ook even administratief in orde brengen. Dus dat moet je nu doen. En dan ben je er volgende week... potentieel bij. Er gaan heel veel mensen kandidaat zijn. En er zijn er maar een paar die dan zo'n delivery mogen verwachten. Maar als het zover is, dan moet je wel voorbereid zijn. En inderdaad de code kennen.
2: Ja, en als je een bestelling plaatst, want dat is eigenlijk wat je nu gaat doen als je de website gaat bezoeken, dan zie je ook al de verwachte leveringstijd. Ik kan je dat meegeven. En dat zal dus aanstaande maandag zijn, tussen 7 en 8.
0: Ja.
2: Dat mag ik al zeggen.
0: Okay.
2: Dus als je thuis bent, dan is het eigenlijk oké.
0: En stel dat het mislukt. Want wij gaan niet het pakketje bij de buren afgeven of over de haag gooien of weet ik veel wat. Wij bieden het niet opnieuw. Wij bieden het wel opnieuw aan, maar bij iemand anders. Dus als het niet lukt, dan gaan wij naar het volgende adres. En dat is dan in de late namiddag. Dus iedereen kan meedoen als je 's ochtends vroeg al weg bent. In de late namiddag staan we er ook af en toe een keer, hoor.
2: Ja, en stel dat het dan ook niet lukt, wel, dan doen we het gewoon op een andere dag opnieuw. En dan gaat er 1000 euro bij, alsof het zomaar niks is. Volgende week dus.
0: Het wordt zottekes.
1: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Vier op een rij.
6: Van vrijdag 29 mei staat eigenlijk nog niet helemaal vast. Ja, goed.
7: Wacht. Ja. Wat staat er al vast? Misschien moeten we daarmee beginnen.
6: De eerste.
7: Ah, en dat is al?
6: Ja, eigenlijk wel.
7: Oké.
6: Okay. Dus als u gaandeweg, terwijl we eigenlijk al bezig zijn...
7: Ah ja,
6: ja
7: dus, dus als je zo meteen aan, want we gaan dan Say My Name spelen. Als je dan denkt, oh, als die Say My Name bezig is, wel, dat volgend liedje zou nu perfect na die Say My Name.
6: Ja, dat kan. Ja, voilà. Dus, voilà. We laten het... Aan het toeval over wat jullie suggereren, mag vanaf nu 4 op rij is wel begonnen. Kijk ze.

0: Hij heeft jullie support duidelijk, want kijk, hij is er door jullie ingekomen, deze T.K. Russell. Belgisch, hè? Is dat niet?
1: Ik heb het opgezocht deze week, ik denk het wel, hè? Ja. T.K. Russell.
0: Klinkt internationaal, nogthans.
1: Hou hem in de gaten.
0: Ja. Can't be a goodbye. En voorlopig kunnen we ook nog geen afscheid nemen van de files, blijkbaar, op deze vrijdagmorgen.
2: Nee, klopt inderdaad. De drie plaatsen waar je nog steeds meer dan een kwartier verliest richting Brussel op de E429. Een kwartier extra vanaf Tubeke. Ook op de binnenring rond Brussel een kwartier extra tussen Stroombeek, Bever en Vilvoorde. En richting Lummen problemen op de E313. Een kwartier file daar tussen Beringen en Hasselt-West.
0: We zouden niet willen dat er een trustfall opduikt. En daarom zometeen weer meer muziek van, u raadt het nooit, Pink.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Zou jij het doen? Je ogen sluiten. Sluit even je ogen, lieve collega.
1: Okay.
0: Sluit even. Je ogen sluiten.
1: Ja.
0: En je laten vallen. En ervan uitgaan.
1: Oh, wacht.
0: En ervan uitgaan.
1: Er kwam nog iets.
0: Ah, ja. Wacht even. Ah, ja, wacht. Ik had nog niet
1: nu
0: gedaan.
1: Heb ik mij laten vallen.
0: Ja, te laat. Ja.
1: Nee, wacht. En dat is de definitie van een trustfall.
0: Voilà. Ja. En dan ben ik er altijd om je op te vangen. Dat
1: die
0: is
1: dus
0: een beetje
1: nu doorprikt is, die trustfall. Want ja, hij zat aan een andere kant, hè, natuurlijk weer.
0: Ah ja, maar ja, dat was even de theorie.
1: Ja, dank u wel voor de theorie. De praktijk is veelzeggend. Beste vrienden, als je nu buiten komt, voel je het al. Hè. Het is echt warm aan het worden. En wat zegt onze weerman?
2: Het zal nog heter worden vandaag. En het begint ook stilletjes aan onweerachtig te worden. Op de Noordzee ontstaan er momenteel al van die... Het zijn lichte buitjes die trekken in de loop van de dag doorheen het land. Momenteel is dat dus in West-Vlaanderen het geval. Maar ik zie ook al enkele buien in de regio Dendermonde, Gent. Die buien die gaan er straks wel uit als het wat opwarmt. Maar als het straks dan echt heet wordt, dan worden ze opnieuw actief. Maar het gaat om lokale gebeurtenissen. Er zullen dus zeker ook regio's zijn waar het gewoon droog blijft. Want er is nog voldoende ruimte voor de zon bij nog altijd hoge temperaturen. 23 graden op het strand, 30 in het binnenland, tot 233 graden in de Antwerpse en de Limburgse Kempen.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumo van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zou je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mo van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer?
3: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check imoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Moduvan.
1: Een liquidator wint. Wie er mooie kabinetten zak slimmer.

0: to put up with the drama no more. Cause I'm stronger now. Stronger on my own.
1: No more lies.
2: Ze voelen zich alsmaar sterker worden.
3: Ja.
2: Meestal is het omgekeerd, hè? Te vroeg gepiekt en zo. Soul Central, The Strings of Life. Omdat het zomers klinkt, zal wel. Maar zoals je weet, heb jij natuurlijk nog een uitsmijtertje te goed. En vandaag gaan we naar een soort misverkiezing. Maar het is geen misverkiezing. Heb je ooit al eens een misverkiezing meegemaakt, Koen, van dichtbij?
3: Ja, ik ben ooit naar Miss België geweest. Maar het was wel, maar het was niet zo op het hoogtepunt. Want alleen op het hoogtepunt was dat echt zo een tv-show en live op de VTM. Laat ons zeggen, het was een klein beetje minder.
2: Oké, maar wat was je rol in het geheel?
3: Oh nee, ik moest daar
2: gewoon.
3: Ja, het is niet dat ik een belangrijke taak had of zo. Okay. Nee, zeker niet.
2: Nee, maar goed, er worden heel veel verkiezingen georganiseerd her en der in het land. Het lijkt wel een nationale hobby voor sommige mensen. Dit is een speciale. In het district Berchem wordt voor de eerste keer een boomverkiezing georganiseerd. De mooiste boom van Berchem. Om er ook even de nadruk op te leggen, Berchem is stedelijk gebied, weten we allemaal. Maar daar zijn best wel mooie natuurdingetjes te vinden. Ja, ik kan het niet anders uitdrukken. En mooie bomen. En wat valt mij op? Ten eerste, die bomen hebben allemaal een naam. In de strijd op Vlaanderen hebben de Linde Tante Til. In de Williotstraat is Zwarte Den Den Dennis. In de Fruit of Vlaanderen is Magnolia Miss Soulange. Op de Binnenplein staat Mr. Millennial. Hela. En in de Marsstraat vind je Madame Soleil.
3: Maar wacht eens even, is dat met naamkaartjes of zo? Dan, straatnamen dan.
2: En dus die bomen die ik net heb opgenoemd, die gaan strijden voor de titel Mooiste Boom van Berchem. En wat is nog opvallend aan die verkiezing? Er is één boom die niet mag meedoen. Dat is de beuk die aan de Sint-Willy-Brorduskerk staat.
3: Is die stout geweest?
2: Weet je waarom dat die niet mag meedoen?
3: Nee.
2: Wat denk je?
3: Ah, gewoon omdat hij te veel zonlicht inpalmt of zoiets. Mensen boos zijn op die boom.
2: Het is goed voor zijn ego, hoor.
3: Ja?
2: Ja. Om die andere bomen ook een kans te geven. Daarom mag hij niet meedoen. Die is te schoon.
3: Ah, die heeft al altijd gewonnen in het verleden dan.
2: Maar dit is de eerste keer. Op voorhand al gedisqualificeerd wegens te mooi. Dus ik vind het een beetje raar. Dus waar gaan we allemaal naartoe? Als we dan de bomen eens willen bewonderen in Berchem. Ja, toch naar diegene die niet mag meedoen. De beuk aan de Sint-Willy-Brorduskerk.

Klinkt herkenbaar natuurlijk. Zeker als je de jaren 80 een beetje hebt meegemaakt. La Collegiala van Gary Lowe zit erin. Qua melodietje. In deze Sorry Papi van Topic en Becky G. Oh, ik vind het zo leuk dat iedereen meedenkt met ons. We hebben er eentje laten liggen in het kader van... De boom mag niet meedoen. De boom is... geschorst. Ja. Komt verschillende keren binnen. Ja, die hebben we later niet. Ja, gelukkig goed gemaakt door jullie. Voilà, tropisch weekend op komst. En als het allemaal voorbij

0: Dit is Top.
1: 10 uur, zometeen knal je door de voormiddag met Kameraad en Be Mine. Naar de Top Headlines. Frankie Kallion, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Gent houdt het gerecht een reconstructie over de moord op een OCMW-medewerker vorige zomer. De maatschappelijke werker werd vermoord tijdens een huisbezoek in een sociaal appartement. De bewoner, een man van 38, werd daarna aangehouden voor moord, maar zijn motief is nog altijd onduidelijk. Hij heeft wel een psychiatrisch verleden, maar volgens het onderzoek is hij wel toerekeningsvatbaar. De raadkamer in Gent moet nu beslissen of er een proces komt tegen de man of hij geïnterneerd moet worden. De Kamer heeft ook de energiesteun goedgekeurd. De komende 3 maanden zal de federale regering 80 miljoen euro vrijmaken. Voor als je bijvoorbeeld met je eigen auto naar het werk rijdt of als je je huis verwarmt met mazoet of gas. Er komt intussen wel veel kritiek op de goedkeuring van de programmawet en de pensioenhervorming die de Kamer afgelopen nacht ook goedkeurde. De vakbonden en oppositiepartij PvdA stappen al naar het grondwettelijk hof. Een kwart van de Belgen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Vlaanderen gaat het om 1 op de 5, in Wallonië en Brussel om zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met het afval of overlast door huisdieren. Maar ook om pesterijen, parkeren voor de deur en ruzie over de perceelgrens. En het zijn dan vooral jongeren onder de 35 die vaak problemen hebben met hun buren. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger en ook wat minder warm tot 25 graden.
1: Frankie, dankjewel. Ik heb 2 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En ook op de E19 richting Brussel gaat het traag 10 minuten erbij tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen.
0: Dit is Top. Brian Loefrimo.
1: Zeg niet zomaar vrijdag tegen New Music Friday. Want je komt die voormiddag door met gloednieuwe muziek. Zometeen. Eerst Kameraad bij Top. En Be Mine. Goedemorgen.

Ja, ik zei het zo net al, het is vrijdag. En zeg nooit vrijdag tegen New Music Friday, want er is vannacht toch een bommetje gedropt. Ja, een bommetje met de meest sterke muzikale ingrediënten der aarde eigenlijk. Bibi Rexha en David Guetta, die hebben alle twee een nieuwe plaat uitgebracht. Samen dan nog wel, dat is ooit al eens gebeurd. Jaar geleden met deze I'm Good en het bracht hem zijn allereerste nummer 1 hit uit. Ja, en dan weet je, als die twee nog eens samenwerken en die brengen nog eens een nieuw nummer uit, dat wordt groot. Hit Sad Girls en zo klinkt hij. Is natuurlijk de vraag of die ook zo groot gaat worden dan die I'm Good. Wie weet komt die straks al nieuw binnen in de top 40 om 1 uur.

En ze heeft dus nieuwe muziek uit, samen met David Guetta, deze Baby Rexha. En ik zag al een berichtje binnenkomen van Arno uit Sint-Gilles-Waas. Hij zegt, ik ben nu al fan van die nieuwe Sad Girls. Ik liet je daar net al een stukje horen, maar ik kom voor de sport. Heel benieuwd hoe goed die het gaat doen. Wie weet hoor je hem straks al in de Top Hit 40 voorbij komen bij Bart-Jan. Dat is voor na 1 uur. Zometeen hier in de vrijdagvoormiddag van Top, Miles Smith. En daarna nog meer nieuwe muziek van Henri PFR. Eerst deze, MGMT.

0: bankbudget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
5: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
8: Het is Bolteendaagse met bizar.

0: Goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
4: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
5: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
4: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
5: En klanten altijd tevreden.
4: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

Op 18 oktober staat hij in Vorst Nationaal. Ik ga er naartoe. En ik zag dat er nog een paar ticketjes over zijn. Dus als je mee wilt gaan dansen, dan weet je wat je te doen staat. Miles.

0: Zometeen mag jij nog eens je mening geven in de voorlaatste ronde Hit of Shit. Eerst op verkeer met daarin vier plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout ben je een kwartier tijd kwijt. Dan op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan ook daar een kwartier extra. Op de E19 richting Antwerpen vind je een defect voertuig. Tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, daar 12 minuten in de plus. En tenslotte op de E19 richting Brussel tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen verlies je 10 minuten. Sta je ergens anders in de file dan kan dat, verlies je daar op dit moment normaal gezien minder dan 10 minuten.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: In Moskou!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
2: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
10: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
4: schat. Niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
12: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ik had dat wel gevonden.
2: Ja, zeker. Dat.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kipbuckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
15: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
14: En dan met een promo die kan tellen.
15: Tegen de honger die komt.
14: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: kreeg net een telefoontje waar mijn mond van open viel. Een vrachtwagenchauffeur meldde dat er een fietser zou gespot zijn op de E40 tussen Oost-Duinkerke en Veurne. Dus mocht je in die regio rijden, let dan even op. Een fietser dus tussen Oost-Duinkerke en Veurne op de E40. Spannend allemaal.
1: Hit of shit.
0: En hoe is die daar terechtgekomen? Maar goed, ander verhaal. Het zijn ook spannende tijden voor Clooney en Groove Theory. Ik hoor je denken, Groove Theory, die ken ik. Maar wie de fuck is Clooney? Wel, dat is een Engelse DJ-producer. En hij is aan de slag gegaan met Tell Me, de best wel populaire hit van Groove Theory. Een plaat die je meteen herkent. Alleen is de vraag, vind je die herwerking goed of niet goed? Dat is het concept van Hit of Shit. Je mag het laten weten. Vind je het goed, stuur je hit door via de Topradio BE-app. Vind je het maar niet, en dan stuur je shit, simpel.

0: Vind je hem goed, stuur je hit door. Vind je hem niet goed, stuur je shit in de Topradio BE app. I have one question for you. Laat maar komen.
1: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek.
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek.
2: Ja, we hebben een winnaar.
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: Hey professional.
6: Ja?
5: Vandaag open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Ja, het is toch spannend, hoor.
1: Hit of shit.
0: Ja, we zitten in de voorlaatste ronde hit of shit. Straks in de top hit 40 bij Bart-Jan hoor je het verdict voor Clooney en Groove Theory met One Question. Daarnet hoorde je hem, klonk zo. Heel wat berichten kwamen binnen. Stijn vindt het een topschijf, wilt dat we het meer gaan draaien. Stefan vindt het een hit, ook Sven is van die mening. Eddie vindt het ook zeer goed gedaan. Christophe vindt het niet per se een goed nummer. Ook Wesley zegt, maar ik vind het toch maar eerder een shit. Ik vind het allemaal een beetje te eentonig. Kijk, straks in de top 40 dus, hoor je hem nog één keer. Je hebt nog even om je mening erover te herzien. Eerst nu Jason Derulo en Take

Ik zei het daarnet al, het is New Music Friday. Er is echt bakken nieuwe muziek uitgekomen vannacht. En ook van Jonas Blue geldt dat trouwens. Ook hij heeft nieuwe muziek, heet Girl.

zeggen, er is echt heel veel nieuwe muziek uitgebracht. Ook dus voor Jonas Blue. Zijn nieuwste Girl hoorde je daarnet. En daarvoor nog Edge of Desire samen met Malieve. Dit is Last Frequency.

0: Maar schat, zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Krevel.
4: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
5: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
6: Dit is Stop.
7: Het is ruim 11 uur, zometeen another N54 Ultra na de top headlines. Krijg je van Fraukje. Fraukje, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Gent houdt het gerecht een reconstructie over de moord op een OCMW-medewerker vorige zomer. De maatschappelijk werker werd vermoord tijdens een huisbezoek in een sociaal appartement. De bewoner, een man van 38, werd daarna aangehouden voor moord, maar zijn motief is nog altijd onduidelijk. Hij heeft wel een psychiatrisch verleden, maar volgens het onderzoek is hij wel toerekeningsvatbaar. De raadkamer in Gent moet nu beslissen of er een proces komt tegen de man of hij geïnterneerd moet worden. In Mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen vanochtend gekanteld met gevaarlijke stoffen. Een deel van de zuidering is afgesloten, want de dozen waarin de gevaarlijke stoffen zitten moeten eerst nog overgelaten worden. De bewoners van 6 huizen in de buurt moesten uit voorzorg hun huizen verlaten, tot wanneer de brandweer alles heeft opgekuist. Niemand raakte bij het ongeval gewond. Een kwart van de Belgen heeft ruzie met één of meerdere buren. In Vlaanderen gaat het om 1 op 5, in Wallonië en Brussel om zelfs 1 op 3. Dat blijkt uit onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met het afval of overlast door huisdieren. Maar ook om pesterijen, parkeren voor de deur en ruzie over de perceelgrens. En het zijn dan vooral jongeren onder de 35 die vaak problemen hebben met hun buren. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er ook kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag heerst nog regen, daarna wordt het droger en ook wat minder warm tot 25 graden.
7: Vrouwtje, dankjewel. Ik heb nog 4 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten kwijt bent. Vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout ben je een kwartier kwijt. Op de E19 richting Antwerpen vind je een defect voertuig. Tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, daardoor 11 minuten file rijden. Op de Antwerpse ring richting Gent, weg is er afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, daardoor 10 minuten extra. En dat is ook het geval op de E19 richting Brussel, tussen Rumst en Mechelen-Zuid, daar 10 minuten erbij. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
6: Dit is Stop. Brian Loufrimo.
7: Met onderweg een van de grootste zomerhits van de aankomende zomer. En nee, het is niet de Bausa.
6: Stop.
7: Well, another. Goedemorgen.

0: zo. Heerlijk toch, het is Robin Schulz en Cheat Codes met Satellite. Zeg, ik was gisteren onderweg naar huis. En ondertussen had Wouter de deuren van zijn partyroom geopend.
1: The partyroom.
0: Ja, hij had tijdens die openingsuren van de leukste club van het land een gesprek met Pat Crimson, met Patje. Want hij heeft nieuwe muziek uitgebracht met Two Fabiola. Enfin, nieuw. Het is vooral een herwerking van deze flashback. Samen met Niels van Zandt hebben ze ooit al eens mee samengewerkt voor die herwerking van Lift You Up, weet je nog. De nieuwe versie van Flashback heeft ook een nieuwe naam gekregen. Flashback. It's Everywhere I Go. En je hoort het, ja, de kicks zijn een beetje anders. Het piano heeft een nieuwe vibe gekregen. En voor dat, ja, is het gewoon diezelfde lekkere vibe van die Flashback zoals je hem kent. Two Fabiola, die hoor je zo meteen trouwens met Freak Out. Na een duo waarvan je niet wist dat je ze nodig had. Enfin, ik toch niet. DJ Licious en Milo met Forever Young bij Top. Little

0: Zometeen bij Top een nummer dat eigenlijk perfect uit de beatblender van Bram zou kunnen komen. Ja, niet deze Upside Down van Diana Ross, alhoewel hij is wel herwerkt door een tweetal mensen. En die herwerking hoor je zometeen.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen? Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote pad eend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

heeft eigenlijk alles te maken met... Of net niet. Ja, zo meteen wordt het wel duidelijk. Na deze Goodwill en Hook and Sling, Take You Higher bij Top.

0: 12 op deze vrijdag voormiddag. En je bent op dit moment op drie plekken meer dan 10 minuten kwijt. Op de E19 richting Antwerpen is dat het geval. Door een defect voertuig tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Je moet er 20 minuten file rijden. Dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra tussen vanaf Antwerpen-West liever. Op de Brusselse buitenring vind je een defect voertuig tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En daar ben je nog 10 minuten kwijt. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl. Dat kan tellen.
6: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows Laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.

0: Vandaag zijn de brandstofprijzen een stuk goedkoper dan gisteren. En dat is goed nieuws.
1: Top delivery.
0: Want daardoor kan je nog vaker gaan tanken met onze gouden tankkaart. Daarop staat de 1000 euro waarmee je naar hartelust kunt gaan tanken bij Esso. Maandagochtend vertrekt onze koerier voor de allereerste keer trouwens. Dus als je je nog niet hebt ingeschreven, dan zou ik me haasten. Topradio.be of de Topradio BE app, daar moet je zijn. En luister vanaf maandag nog vaker naar Top, want alleen zo weet je of die koerier voor jouw deur staat. Want die gaat niet aanbellen. Dat is een belangrijk detail toch wel. En stel, je doet je deur open en die gouden tankkaart ligt effectief op je stoep. Ja, dan ben je er eigenlijk nog niet helemaal. Want die gouden tankkaart zit in een kist. In een koffer. En die koffer die is beveiligd met een 3-cijferige code. Die heb je natuurlijk nodig als je die gouden tankkaart wilt winnen. Die code hoor je maandag bij Jeroen en Koen, morgen op maandagochtend. Dus luisteren en vooral blijven luisteren is de boodschap.
1: Top Delivery 2026, samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Mo, zie je kameretten van mijn moeder van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Moed van. Wieder maar je kamionetten een zak slimmer. De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Moduvan.
1: Een liquidatorwind, wie er mooi kom in het zak slimmer.

Ik weet niet wat jij straks gaat doen, zo rond een uur of één, maar ik ga de Top Hit 40 opzetten. Straks weer met Bart-Jan, want ik ben zeer benieuwd waar Bruno Mars gaat eindigen. Hij gaat deze week zijn 19e week in, vorige week nog op nummer 7. En ik ben zeer benieuwd of hij na 19 weken nog blijft stijgen of toch maar terugzakt richting de onderste regionen van de lijst. Om 1 uur ontdek je het en zometeen hoor je hem vanzelf. Bruno Mars, I Just Might, komt er.

Eind februari heeft hij een nieuw album gereleased. The Romantic, zo heette dat. Maar laat ons eerlijk zijn. Eigenlijk enkel deze single was daar echt heel goed op. Toch Bruno Mars en I Just Might hoor je. Zometeen alles in de mix. Met dank aan niet zwanzen, maar dansen. Eerst nog de top headlines. Na Shaboozy en A Bar Song.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Drie verdachten van het gewelddadig incident op de kustram in De Haan zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de Brugse Raadkamer beslist. Ze krijgen dus voorwaarden opgelegd, mogen zo West-Vlaanderen niet meer binnen en moeten de slachtoffers vergoeden. Een vierde verdachte heeft zich ook gisteren zelf aangegeven. Hij wordt aangehouden. De Raadkamer beslist dinsdag of hij langer in de cel moet blijven. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een vader uit het Vlaams-Brabantse Bajottegem is veroordeeld tot 7 jaar cel voor de dood van zijn baby. De man van 31 had het kind wekenlang hardhandig aangepakt, waarna het stierf. Uit het autopsierapport bleek dat de baby daardoor kneuzingen en hersenvliesbloedingen opliep. Ook de moeder van 26 stond terecht omdat ze wist dat de man hardhandig omging met de baby, maar niet had ingegrepen. Ze kreeg 20 maanden cel met uitstel. En op Brussels Airport komen vanaf 2028 nieuwe scanners aan de veiligheidscontrole. Concreet zal de luchthaven scanners met nieuwe technologie installeren die de controles vlotter en eenvoudiger moeten maken. Het betekent dat je vanaf dan niet langer je vloeistoffen en elektronica uit je handbagage moet halen. En je kan ook vloeistoffen onbeperkt meenemen in verpakkingen tot maximaal 2 liter. Volgende maand volgt al een eerste test met een bodyscanner. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger en het is ook wat minder warm dan tot 25 graden.
0: Dit is Top. Jouw lunch gaat goed vooruit.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
5: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Krevel.
8: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.
9: Zeg dat, Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Zalige verjaardagspeech.
10: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
9: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
10: Hé, hoe dat?
9: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue?
10: Oh.
9: Ja!
10: Lemmes.
9: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
12: de Vos Lemmes.
13: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
14: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
13: Dus we groeien.
14: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
13: Dan is dit jouw moment.
14: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
1: Vrouwies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
6: Op zoek naar een job als oprijder? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
7: Hey professional!
8: Ja?
7: Vandaag open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
4: wow!
3: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
4: wow!
3: Van Vibra.
5: Dit is Stop!
6: Het is 1 uur, er wordt nog steeds te veel gerookt in ons land. Quinten Jordens heeft nieuws.
7: Goedemiddag. Het aantal rokende Belgen daalt te traag, dat zegt gezondheidsinstituut Cienzano. De nationale doelstelling is om in 2040 een rookvrije generatie te halen, maar dat zal aan dit tempo dus niet lukken. Het aantal rokende Belgen is de afgelopen decennia wel degelijk gedaald. Momenteel rookt 13% van onze landgenoten nog dagelijks. En elk jaar sterven zo'n 9500 mensen door te roken. Het is nogthans een van de belangrijkste oorzaken van vermijdbare sterfte in België, zegt Cienzano. De drie verdachten van het gewelddadig incident op de kustram in De Haan zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de Brugse Raadkamer beslist. Zo mogen ze West-Vlaanderen niet meer binnen en moesten de slachtoffers vergoeden. Een vierde verdachte heeft zich gisteren ook zelf aangegeven, hij is aangehouden. De Raadkamer beslist dinsdag of hij langer in de cel moet blijven. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Aan de Belgische kust zijn de afgelopen dagen meer dan 20 dode haaien aangespoeld. Verschillende wandelaars troffen de dieren aan op de stranden tussen De Pannen en Kokzijde. Het gaat om gevlekte haaien, dieren van ongeveer 1 meter lang en ongevaarlijk voor de mens. Vermoedelijk werden de dieren onbedoeld door vissers gevangen, waarna ze weer in de Noordzee werden gegooid en dus dood aanspoelden aan de kust. De kadavers werden intussen opgehaald voor onderzoek. Afwisselend zon en wolken en tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst regen en daarna wordt het wel droger. Het is ook wat minder warm tot 25 graden.
6: 3 files langer dan 20 minuten. E313 richting Antwerpen tussen Herentals West en Antwerpen Oost een half uur. Ook op de E19 gaat het trager door een ongeval tussen Sint-Joppendgoor en Antwerpen Noord. 23 minuten erbij. Ik eindig op de R1 richting Nederland. Daar gaat het moeizaam tussen Antwerpen West en Borgerhout. Je verliest er 20 minuten.

0: van de prater.
1: Als de Top Hit 40 begint, weet je dat het weekend niet ver weg meer is. De laatste uren van de werkweek zijn gevuld met de 40 meest gespeelde songs van de afgelopen week. Twee nieuwkomers en de sterkste stijger is verrassend genoeg totaal niet de meest zomerse song van dit moment. Voor we starten, eerst even een recap.
0: 3.
1: Daar stond Bebe Rexha en New Religion.
0: 2.
1: Was for Another en 54 Ultra, Talk to You.
0: Let me take you higher, so I can show you love. It's the place
1: of fire, but 1. Al 4 weken is dat de Bausa en Magnetic.

0: Al 4 weken de meest gedraaide song bij Top en daardoor dus ook al 4 weken op 1 in de Top Hit 40. De Bausa en Magnetic. Iets voor 4 uur vanmiddag weten we of dat vandaag een 5e week wordt.
1: Top Hit 40.
0: Ik heb zometeen niet zo goed nieuws over Laura Tesoro, want zij is opgenomen in het ziekenhuis. Ik doe jou zometeen het volledige verhaal. Eerst een andere grote ster, Taylor Swift, heb ik moeten opvangen, want ze ging buiten de Top Hit 40 vallen vandaag. Ik heb ze nog net kunnen redden, ze staat op nummer 40.

0: Een uur geleden kwam het nieuws naar buiten dat Laura Tesoro gisteren is opgenomen in het ziekenhuis. En het was meteen behoorlijk ernstig. Er was haast bij. En ze is meteen geopereerd aan haar appendix. Je kent dat of je kent dat niet, maar dat moet eruit. En dan is dat allemaal weer genezen. Maar de vraag is, wat gaat er vanavond gebeuren op de grote finale van The Voice? Want VTM, ja, dat is toch het paradepaardje momenteel. En ze zit daarin als coach. Ze heeft nog altijd één kandidaat daar. Dat is Joris, die zou kunnen winnen. De vraag is, gaat Laura Tesoro vanavond aanwezig zijn of niet? Eerlijk gezegd, na zo'n operatie is dat toch niet gebruikelijk dat iemand dat gaat doen. Maar je weet maar nooit, de drang om erbij te zijn is waarschijnlijk heel groot. En wij wensen haar ook met z'n allen heel veel beterschap en hopelijk een heel snel herstel. In deze Top Hit 40 stond ze op 39 samen met Reggie in deze Bound to Be.
1: De Top Hit 40.

Sam Veld klampt zich nog even vast, maar het einde is nabij. Hey Sun staat op 38 deze week. Zometeen vertelt Afrojack hoe hij begonnen is als DJ. En daar zat een hele strategie achter. Hij vertelt het zometeen zelf. Eerst op 37 dit hier.

0: budget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, maar het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
10: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
11: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
10: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
0: Top hit 40. Top. We make you move. 36.

0: Project staat 2 keer in de lijst. 1 keer op deze 36 met Awake Tonight.
1: Top hit 40.
0: En nu mag je je oren spitsen, want Afrojack geeft je een masterclass in hoe jij kan beginnen als DJ. En hij neemt zichzelf als voorbeeld. Luister maar.
2: Het echte belangrijkste wat ik altijd probeer mee te geven aan mensen. Ik wil draaien. Waarom betaalt een club een DJ? Omdat de DJ geld voor hun verdient.
0: Ja.
2: Maar ja, als je geen liedjes hebt, gaan mensen geen kaartje voor je kopen. Dus dan kun je wel gaan draaien, maar dat leidt de clubverlies en dan schoppen ze je de club uit. Dus moet je liedjes maken die mensen leuk vinden. Toen ben ik denk ik jarenlang gaan analyseren de structuren van liedjes, de structuren van mijn favoriete muziek, wat ik zelf leuk vond en kijken hoe ik dat kon combineren om mijn eigen smaak van muziek te vertalen naar het publiek. En daardoor is mijn carrière een beetje opgeblazen. En juist omdat ik dat zelf op die bewuste manier heb gedaan, ben ik ervan overtuigd dat het niet zeg maar alleen talent is, maar ook de werkwijze waarop je mee bezig bent.
0: Afrojack bewijst vooral dat DJ'en veel meer is dan wat plaatjes draaien, toch?

0: Het is als een bliksem meteen stevig naar beneden. 7 plaatsen zijn dat. Van 27 naar 34, Galaxy van Kungs. Zometeen op 33 staat Mary Go van John Newman. Op de weg gaat het ook al moeizaam op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Een half uur erbij daar. R1 richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout 25 minuten. En ook op de E19 verlies je tijd richting Breda tussen Meer en de grens met Nederland 20 minuten. En vanmiddag voorspellen ze onweders. Als jij dan op de weg bent, matig je snelheid, doe je lichten aan en vooral hou afstand.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht hè.
3: Rustig, schat.
2: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: Oh, wauw.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
9: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
10: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
9: Dat is de ja van Jumbo.
12: Lotto is op zoek naar een maag.
13: Een maag?
12: Met een baksteen erin.
13: Ah, zo.
12: Om je droomwoning te bouwen.
13: Ik zie graag een strakke fermette.
12: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
13: Hoe dan?
14: C'est bon.
12: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
16: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
17: Dit is Top. Top Hit 40. Bart-Jan de Prateren. We make you.

0: Sonny Federa op 32 en dat is 3 plaatsen lager dan vorige week.
1: Top hit 40.
0: Momenteel is er in Parijs Roland Garros, het grote tennisfestival, dat weet je wel, waarbij Sinner gisteren heeft moeten opgeven trouwens, omdat het echt te warm was. Hij kwam echt ongemakkelijk. Rafael Nadal heeft het ook aangegrepen om een documentaire te lanceren over zijn leven. Meervoudig winnaar trouwens. En in die documentaire vertelt Rafael Nadal dat hij ooit gekust heeft met Shakira. Ze kennen elkaar natuurlijk persoonlijk. Ze vroeg hem om op te treden eigenlijk in zijn videoclip van Gypsy. Moest dat in ontbloot bovenlijf doen. En op het einde was er ook echt een kus voorzien. Hij zegt in die documentaire dat hij zich toch een beetje heeft moeten indrinken. Met een fles. Ik zou dat niet moeten. Als Shakira zou vragen om te kussen, ik zou dat helemaal intens willen beleven.
1: Dit is Mio in de Top Hit 40.

0: Ik ben fan, het WK-lied was de eerste nieuwkomer vandaag.
1: Tophit 40, overzicht 40.
0: Het was vandaag voor Taylor Swift. Ik denk echt wel de laatste week voor The Faith of Ophelia.
1: 39.
0: Er is nog geen update over de medische toestand van Laura Tesoro, gisteren opgenomen voor een appendixoperatie. Of ze erbij gaat zijn vanavond op de grote finale van The Voice is maar de vraag. Bound to be.
1: 38.

0: stond ooit op nummer 1.
1: Deze week 3 plaatsen gedaald. Kato en John.
2: 36.
0: Het was voor Afrojack en Sia met Awake Tonight.
2: 35.
0: Zeven plaatsen naar beneden en dat is veel meteen voor Galaxy van Kungs.
2: 33.
0: Heel voorzichtig stijgt hij elke week een klein beetje. Deze week zijn dat 2 plaatsen. John Newman en Mary Go.
2: 32.
0: Sonny Federa en Think About Us.
2: 31.
0: En dan dat leuke WK-lied kreeg je van Shakira, eerste nieuwkomer. Het heet Die Die.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je bij wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modi van. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Modu van.
4: Liquidator wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
8: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
9: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.

1 plaats gestegen vandaag. Blast and Terms and Conditions op 30 in de top heet 40. Er worden behoorlijk stevige onweersbuien verwacht. Ik vind dat eigenlijk zo heel kort niet erg. Dan is al dat stof van de auto, want bij mij ligt er echt zo'n laag stof op, dat wil je eerlijk gezegd niet gezien hebben. Zometeen de tweede en hoogste nieuwkomer in de top heet 40, na nummer 29. En dat is Silver.

0: Top Hit 40.
1: Vandaag twee nieuwkomers in de Top Hit 40. Daarnet kreeg je al Shakira met Die Die, waar ik heel grote fan van ben. En dat ben ik ook van de hoogste nieuwkomer, want die is voor twee heel grote namen. Martin Garrix en Ed Sheeran samen met Repeat It. En die Martin Garrix gaat DJ'en in Zandvoort op de laatste keer dat de grote Formule 1-wedstrijd daar zal plaatsvinden. Toch in de nabije toekomst, want er is geen samenwerking meer. Het is blijkbaar economisch niet meer haalbaar om in Zandvoort in Nederland een Formule 1-wedstrijd te houden. Ze worden ook niet gesponsord door de overheid. Er zijn geen subsidies en dat zou een reden zijn. Ze gaan het afsluiten met een gigantisch feest daar in augustus. Met onder andere Afrojack, La Fuente, maar ook Martin Garrix. En die staat nu met die leuke man, zijn de Ed Sheeran, op 28.
0: Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit 40.

0: goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
3: Dit is Stop!
4: Het is 2:00. Veel schooldirecteuren zijn momenteel niet tevreden. Quinten Jordens, die weet meer.
5: Goedemiddag. Meer dan 1300 Vlaamse en Brusselse schooldirecteurs hebben een open brief gestuurd naar minister van Onderwijs Soehal Demir. Ze vragen om scholen meer inspraak en meer tijd te geven voor de geplande onderwijshervormingen. De directeurs kunnen zich wel vinden in verschillende maatregelen, maar ze vinden dat Demir te veel op te korte tijd wil veranderen en dat er te laat over wordt gecommuniceerd. Het gaat onder meer over de evaluatiedagen die van 60 naar 50 halve dagen gaan. De directeurs hopen nu op een overleg met de minister. Het aantal rokende Belgen daalt te traag voor de nationale doelstelling. Want de regering wil tegen 2040 een rookvrije generatie. Maar dat zal aan dit tempo niet lukken, zegt Cienzano. Het aantal rokende Belgen is de afgelopen decennia dus wel gedaald, maar nu rookt nog 13% van onze landgenoten dagelijks. Elk jaar sterven zo'n 9500 mensen door het roken. Cienzano zegt dat het een van de belangrijkste oorzaken is van vermijdbare sterfte in België. En in Japan is een grote natuurbrand na 38 dagen eindelijk gedoofd. Het vuur ontstond in een bergachtig bosgebied in Otsuchi, in het noorden van het land. Honderden brandweerlieden en duizend militairen hielpen met blussen. Duizenden mensen moesten ook op de vlucht hun huis verlaten, maar er vielen geen slachtoffers. In totaal ging wel 1633 hectare natuurgebied in de vlammen op. En zo werd het de op één na grootste brand in Japan sinds de jaren 80. Afwisselend zon en wolken en tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst regen, daarna wordt het droger. Het is ook wat minder warm tot 25 graden.
4: Twee files langer dan 20 minuten. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur. En op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten.
3: Dit is Stop!
4: We zitten bij de sterkste stijger en dat is niet toevallig de meest zomerse plaat van dit moment. Op 27, Hugel en Salto.

0: Op 26, 3 plaatsen gedaald. Gary Ponte.
1: Top hit 40.
0: 1 plaats hoger. Dan vinden we de Afrojack nog eens terug op 25. Samen met L.O. Black en In My World. En die L.O. Black is een heel spirituele zanger. Die ook heel goed beseft dat AI onze beste vriend moet worden. En dat we daar eigenlijk geen schrik moeten van hebben. Ondanks het feit dat AI bijvoorbeeld zangers, zoals L.O. Black, zou kunnen vervangen. Hij antwoord daar heel spiritueel op als hem daar een vraag wordt overgesteld.
2: I think the most important thing is for us to recognize with great speed is that we are all one and come together and start to fellowship in ways that allow us to have peace, allow us to experience and share more love. Because if AI and machines are going to be doing all the work, all we then have to do is just find ways to enjoy life together. Enjoy the human experience.
0: Het leven wordt makkelijk. We just have to enjoy, zegt L.O. Black.

Het is Bob Sinclair met de nieuwe versie van Kaiza natuurlijk. I Can't Wait op nummer 24. Ik krijg vanmiddag een aantal berichtjes binnen van mensen die zeggen het is vandaag gewoon veel lastiger dan andere dagen. En dat komt door het weer natuurlijk, buiten 30 graden. Maar vooral, en ik heb wat geleerd van de weermannen en de weervrouwen, het komt vooral omdat de luchtvochtigheid zoveel hoger is dan de andere dagen. En dat zorgt ervoor dat het gewoon zwaar aanvoelt. Ik heb het ook wel in de studio. Ik voel ook zo minder zuurstof. Dus het is af en toe een klein beetje naar lucht happen. Maar we overleven het wel, want dit is de Top Hit 40 nog tot 4 uur vanmiddag. Op 23, Rumors. Dit is

0: voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Pad-inzamelpunt. B-Pad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
1: Samen er iets moois van bakken? Das.
2: Wauw!
1: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
3: Oh, maar dit is het lekkerste ooit.
1: Dat is toch echt wel?
2: Wow.
1: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
3: Wauw!
1: Van Vibra.
4: Zeg, Vos.
5: Ja, Lemmes?
4: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes.
8: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
9: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
8: Wat bedoelde?
9: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
8: Dat zal wel.
9: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
8: Echt? Dus?
9: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
10: We make you move. Top 22.

Christophe heeft een autowasbedrijf en laat me weten dat het heel fijn werk is in deze temperaturen met die luchtvochtigheid. Dat kan ik mij voorstellen. Dat is voor één keer heel handig, die temperaturen. Van één keer al een aantal dagen, denk ik, als je met de lans bezig bent met het water. Dat is wel fijn. Je kreeg deze leuke plaat al een heel tijdje in de hitlijsten, staat die natuurlijk. Ik heb het over Brian V met die ontzettend grote hit Where Have You Been. Zometeen een overzicht, want we hebben er alweer 10 gehad. Deze zit daar nog net voor. Het is nummer 22. Alok en Khaled, Dive Into Me.

0: 40, overzicht 30.
1: Ik vind het jammer, maar ze dalen twee plaatsen vandaag. Bless and Terms and Conditions.
0: 29.
1: Veel Belgische producties in de lijst. Ook vandaag weer BXT en Silver met Head, Heart and Soul.
0: 28.
1: Was voor Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeated.
0: 27.
1: De meest zomerse plaat was ook de sterkste stijger vandaag. Van 37 naar 27, Hugel en Soto, Jamaican, Bam Bam.
0: 26.
1: Gabri Ponte en Sam Harper.
0: 24.
1: De nieuwe versie van Kaiser's I Can't Wait door Bob Sinclair.
0: 23.
1: Al 24 weken in de lijst Thomas Gray en Rumours.
0: 22.
1: Klinkt nog beter als het buiten warm weer is, vind ik. Zoals vandaag. Brian V, Where Have You Been?
0: 21.
1: En dan was er Alok en Khalid met Dive Into Me.
0: Top

0: Als jij houdt van funk en soul, mag je straks de radio op het maximum zetten. Want zometeen op nummer 19 komt Calvin Harris eraan met die jazzy. En die zingt dat zo fantastisch, die Satisfy. Ze stijgen trouwens 17 plaatsen door vandaag. Op de weg E40 richting Brussel, daar is een ongeval gebeurd tussen Africhem en Groot-Bijgaarde. Je verliest een half uur. En ook op de E313 gaat het trager richting Antwerpen, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, ook 30 minuten. Ik eindig op de R1 richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 25 minuten erbij.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
10: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
9: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
11: Lotto is op zoek naar een maag.
12: Een maag?
11: Met een baksteen erin.
12: Ah, zo.
11: Om je droomwoning te bouwen.
12: Ik zie graag een strakke fermette.
11: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
12: Hoe dan?
13: C'est si bon.
11: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Krevel.
14: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
15: Krevel. Leef beter.
16: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
17: Want knock, knock.
16: Who's there?
17: Justin.
16: Justin who?
17: Justin, time to start investing.
16: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
17: Justin, time to happen.
16: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
18: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
19: En zo'n grote badeend?
18: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: vind ik wel. Maar met de muziek erbij is het toch een beetje verfrissend. Calvin Harris en Jazzy Satisfy op 19.
1: Hit of shit.
0: Het is tijd om ons even te helpen. We zitten met een song al de hele week die wij een hit of shit noemen. Met andere woorden, we weten het niet zo goed. Moeten we dit meer draaien of net niet bij Top Radio? Aan jou de keuze, aan jou de beslissing. Je doet dat via de Top Radio BE-app, dus haal je smartphone even boven. En laat mij weten wat jij vindt van Clooney. En dat is niet George Clooney. Heeft er niks mee te zien, het is een Britse DJ. Samen met Groove Theory, die een hit uit hebben. Het heet One Question. De vraag is One Question. Is dit een hit of is dit een shit? Stuur het mij nu door, nadat je hem beluisterd hebt, via de Top Radio BE-app.

dich.

0: Min 3 vandaag voor Robin Schulz. Na 17 weken is dat geen schande, toch, Ambers?
1: Hit of shit.
0: Ik vroeg daarnet jouw mening over onze hit of shit van deze week. Clooney en Groove Theory met One Question. Ik haal er wat reacties bij. Belinda stuurt bijvoorbeeld, voor mij is het echt wel een hit geworden door hem een paar keer te horen. Stijn stuurt, oef, schijfke. En Ben tenminste reageert met hit, hit, hit. Toppertje deze keer. Er waren een paar shits bij, maar niet voldoende, hoor.
1: Hit of shit. Jij koos voor hit.
0: We gaan hem nog draaien bij Top. En daar ben ik eerlijk gezegd zelf ook wel blij mee. Goeie plaat. We gaan verder met Kaiko op 17 vandaag.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Hey professional.
3: Ja?
2: Vandaag opendeurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
1: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
4: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

0: Wat een duo toch.
1: I got something I want to talk about.
0: Op 16 Madonna en Sabrina Carpenter.
2: Top Hit 40.
0: Madonna heeft nog eens een interview gegeven en het was eigenlijk een pikant interview voor Page 6. En daar werd haar eigenlijk gevraagd wie de beste bedpartner was die ze ooit heeft gehad. Ik kan je zeggen, als ik alle bedpartners van Madonna zou moeten beginnen opnoemen die bekend zijn, dan hebben we geen tijd genoeg. Dan moeten we de Top Hit 40 uitstellen naar 5 uur. Dus dat ga ik niet doen. Ze heeft er veel gehad, niks mis mee. Maar ze zei in dat interview, opvallend, dat John F. Kennedy Jr. de beste bedpartner was ooit. Kijk, alleen zij kan het weten en ik geloof haar op haar woord.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Samen er iets moois van bakken? Das.
7: Wow.
6: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
8: Dit is Stop!
9: Het is 3:00, er zijn nieuwe sportstatistieken. Quinten Jordes praat je bij.
10: Goedemiddag. Meer dan 8 op de 10 Vlamingen doen elke week aan sport. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. 8 op 10, dat ligt in lijn met de statistieken sinds 2020. De populairste sporten vorig jaar waren wandelen, fietsen en fitness. Bij de mannen staat voetbal op de 4e plaats, bij de vrouwen dansen. De belangrijkste motivaties om te sporten zijn plezier, een betere gezondheid en een betere conditie. En bovendien is 16% van de Vlamingen actief als vrijwilliger, werknemer of zelfstandige in de sportsector. Meer dan 1300 Vlaamse en Brusselse schooldirecteurs hebben een open brief gestuurd naar minister van Onderwijs Soehal Demir. Ze vragen om scholen meer inspraak en meer tijd te geven voor de geplande onderwijshervormingen. De directeurs kunnen zich wel vinden in verschillende maatregelen, maar ze vinden dat Demir te veel op te korte tijd wil veranderen en dat er te laat over wordt gecommuniceerd. Het gaat onder meer over de evaluatiedagen die van 60 naar 50 halve dagen gaan. De initiatiefnemers van de brief gaan deze namiddag op gesprek bij de minister. En in Japan is er een grote natuurbrand na 38 dagen eindelijk gedoofd. Het vuur ontstond in een bergachtig bosgebied in Otsutsi, in het noorden van het land. Honderden brandweerlieden en 1000 militairen hielpen met blussen. Duizenden mensen moesten ook hun huis verlaten, maar er vielen geen slachtoffers. In totaal ging wel meer dan 1600 hectare natuurgebied in vlammen op. En zo werd het de op één na grootste brand in Japan sinds de jaren 80. Het is zonnig, maar we krijgen meer wolken en tegen de avond kans op buien met onweer en hagel. Maxima rond 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst regen en daarna wordt het droger. Het is dan ook wat minder warm tot 25 graden.
9: De avondspits lijkt al begonnen. Ik beperk mij tot de files van een half uur en langer. R1 richting Nederland gaat het traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout 3 kwartier aanschuiven. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 40 minuten. En op de E40 richting Brussel vertraging tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. Je verliest er een half uur.
8: Dit is Top.
9: Ik heb er nog 13 te gaan. Het zijn de 13 meest gedraaide van de afgelopen week. We zitten bij Shakira en Zoo.

0: Het is Offenbach in deze Top Hit 40. Ze staan op nummer 12, net als vorige week met Miles Away. Als papi straks thuis komt, dan gaat hij naar de ijskast en pakt hij daar een ijs, maar dan ook ijskoud pintje. Wat niet wordt uitgeschonken, maar gewoon rechtstreeks naar de lippen gaat.
1: Now that's the good stuff.
0: Als je dat maar weet. En het zou meer dan eentje kunnen zijn ook, want je weet op één been, inderdaad.

0: Top Hit 40 Overzicht 20.
1: Destiny kreeg je van die fantastische Alesso op nummer 20 vandaag.
0: 19.
1: Het meest jazzy nummer in de lijst toch? Calvin Harris en Jazzy, zo heet ook de zangeres. Satisfied.
0: 18.
1: Robin Schulz en Ambers.
0: 17.
1: Kygo staat een paar keer in de lijst, waarvoor deze natuurlijk ook geldt. Save My Love.
0: 16.
1: Sabrina Carpenter en Madonna. Wat blijft dat een speciale samenwerking. Bring Your Love.
0: 15.
1: Milky ML Grab, de nieuwe versie Just The Way You Are, daalt er 4.
0: 14.
1: Een Belgisch onderonsje, Milo bij Licious met Forever Young, blijft stijgen hoor. Deze week weer 5 plaatsen.
0: 13.
1: De nieuwe Shakira kwam binnen, Die Die. En deze gaat dus aflossen. Ze daalt weg, nu op 13.
0: 12.
1: Was voor Offenbach. Ex-nummer 1 hit Miles Away.
0: 11.
1: Zomerser wordt het niet in deze lijst. Sorry Papi kreeg je te horen van deze Topic en Becky Hill. We zitten bij nummer 10. En de vraag is, wie staat er straks op nummer 1? Is dat terug de Bauza of worden die afgelost? Dit hier is Bruno Mars.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Oh, amai, die civetje was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een

0: Lost Frequencies komt de top 10 binnen met deze. En dat is veelbelovend natuurlijk. Op 9, So Much Beauty Around Us.
1: Top hit 40.
0: Lost Frequencies was eerder dit jaar 3 maanden in Los Angeles om daar nieuwe muziek te maken. En die trip die was zo productief dat hij eigenlijk heel veel tracks klaar heeft en later dit jaar zelfs een album zou gaan uitbrengen.
2: I was in LA and I was only producing for 3 weeks, which I never did before. And so I came back from these 3 weeks with... Yeah, that was in February, so I came back in Belgium with all this music and I showed it to my friends and then I was like, I have so much music. I was excited because also a lot of great vocals, a lot of instrumentals where I try something different, but it still matches and works all together. But it's still all a work in progress. But now I release So Much Beauty Around Us, which is part of this whole batch. And I'm going to release as we go more and more tracks towards an album.
0: Heel goede artiest. Nog een beetje werken aan zijn Engels en aan zijn Nederlands. Komt helemaal goed. Toch? Vind ik wel. Het is allemaal een beetje loco-loco op deze vrijdagmiddag richting weekend. Bij 30 graden. Gordo en Renier Zonneveld.

0: Eén plaats gestegen, op 7 staan ze Medusa met Don't Wanna Go Home. Het is vrijdag vandaag. Maandag starten wij hier bij Top met een bijzonder leuke actie. Je hebt er waarschijnlijk al van gehoord. Ik zet het zo meteen nog even op een rijtje, want we geven 14 dagen lang, 2 weken, geven we elke dag een gouden tankkaart weg van 1000 euro. En die kan jij winnen. Hoe? Ik leg het je zo meteen uit. Op de weg is het geen lachertje. Files van een half uur of langer en dat zijn er nog altijd 7. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 50 minuten erbij. R0 buitenring van Brussel tussen Machelen en Jette, 38 minuten extra. A12 richting Antwerpen tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord, 33 minuten. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West een half uur. En op de R1 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost ook daar een half uur aanschuiven. Op andere plaatsen kan het best, maar minder dan 30 minuten.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen uw gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, maar het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Het is de samenwerking van David Guetta en Jennifer Lopez op 6.
1: Top Delivery.
0: Maandag is het dan eindelijk zover. Maandag starten we aan die oh zo fijne actie, waarbij we 2 weken lang hier bij Top elke dag een gouden tankkaart weggeven van 1000 euro. Met andere woorden, dat is 1000 euro die jij aan iets anders kan besteden dan aan brandstof. Je kan er diesel mee kopen, je kan er euro 95, euro 98, je kan er mee laden, is allemaal haalbaar. Hoe kan je meespelen? En dat is heel belangrijk. Je moet je inschrijven, je moet je registreren bij ons op de website topradio.be of het kan ook via de app. Als je je niet registreert, kan je onmogelijk meespelen en onmogelijk winnen. Soms wordt de vraag ook gesteld, moeten we ons elke dag gaan registreren? Nee, gewoon je 1 keer inschrijven. En maandagochtend gaat het dan voor het eerst gebeuren. Rond 7:15 bij Jeroen en Koen. Dan wordt er ergens in Vlaanderen bij iemand die zich heeft ingeschreven een pakketje geleverd aan de deur. Op de radio hoor je ook een code, want in dat pakketje zit een kluis. In die kluis zit de gouden tankkaart van 1000 euro. Je hebt 3 cijfers nodig om die kluis te openen. En ook die hoor je maandagochtend bij Jeroen en Koen. Belangrijk is, schrijf je in, topradio.be of via de Top-app. Good luck.
1: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Bibi Rexha zal met dit liedje geen nummer 1 hit meer halen in de top hit 40. Ze zakt uit die top 3 weg. Vandaag op 4 met New Religion. Zometeen stel ik jou de nieuwe top tune of the week voor. En dat is een liedje wat je kent. Sowieso maar in een andere versie. Dat ga ik binnen dit en 2 minuten doen. En in deze top hit 40 hebben we nog 3 songs te gaan. En dan weten we wie er op 1 staat. Is het opnieuw de Bauza? Dan is het voor de 5e week. Of is het iemand anders? Zometeen.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is een echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
5: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: top tune of the week.
1: Voor we verder gaan met de top 3 van de top hit 40 van vandaag, stel ik jou heel graag de nieuwe top tune of the week voor, die jou heel bekend in de oren gaat klinken, omdat het 22 jaar geleden al een hit was voor Star Sailor, want het gaat om Four to the Floor, eigenlijk de grootste hit die ze hebben gehad, wordt opnieuw uitgebracht in een ander jasje, dankzij Offenbach. Trouwens, die Four to the Floor, dat is eigenlijk een drumterm, als je drumt ga je dat ongetwijfeld kennen, die uitgevonden is zowat eind jaren 70 bij het begin van de disco. Het wordt eigenlijk gewoon bedoeld, ja, vier maten. 1, 2, 3, 4. Waar bijna alle dansmuziek op de dag van vandaag nog altijd op gebaseerd is. Dit is de nieuwe Top Tune of the Week.
0: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Offenbach en Star Sailor. Four to the Floor.

0: Dit komt wel even binnen. Het is echt zo'n wall of energy. Deze nieuwe versie van 4 to the Floor. Of van Bach en Star Sailor. De top tune of the week.
1: Top hit 40.
0: Nee, maar ik had zo mijn hoofdtelefoon wat luid staan. Dat is echt zo echt een wall of sound, noemen ze dat. Dat komt heel hard binnen. Je gaat hem nog veel horen deze week. Daarom is hij top tune of the week. We kunnen verder met de top hit 40. Op nummer 3 staat Milk Inc.

0: Top Hit 40 Overzicht 10.
1: Voor ik jou de nummer 1 laat horen, nog even aftellen. 10 was voor Bruno Mars en I Just Might.
0: 9.
1: 1 van de 2 Belgen, als ik goed reken, in de top 10. 9 is voor Lost Frequencies.
0: 8.
1: Op de weg is het een beetje loco. Het is richting weekend bij 30 graden en heel zwoele aanvoelen van alles. Gordo en Renier Zonneveld.
0: 7.
1: Ze stegen 1 plaats. Medusa, Don't Wanna Go Home.
0: 6.
1: David Guetta en Jennifer Lopez keren terug in deze hitlijst. Save Me Tonight.
0: 5.
1: Blijft goed en meezingbaar deze Kamrad en Be Mine.
0: 4.
1: Bibi Rexha ligt uit de top 3.
0: 3.
1: Want Milk King komt opzetten. Met Medicine toch? Ik ben benieuwd of die de nummer 1 stuk haalt. Een van de komende weken. 2 was dit.
0: 2.
1: Another 54 Ultra met Talk to You, tenminste. Met andere woorden.
0: Deze week op nummer 1.
1: Wie staat deze week?
0: Hit 40.
1: Op nummer 1. Degene die daar de vorige 4 weken ook al stond. Want er is geen verandering in gekomen. Veel plezier zometeen met Wouter de Vries in de Party Room XXL. Hij geeft ook vandaag weer een gast, maar die maakt hij zelf heel graag bekend zometeen na 4 uur.

0: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Dit is Top!
5: Is er al ergens verfrissende regen? Laat het even weten in de Top Radio BE-app. Eerst zijn hier de top-headlines natuurlijk.
6: Goedemiddag. Roemenië gaat de NAVO-lidstaten dan toch niet in spoed bijeenroepen. Afgelopen nacht geraakten twee mensen gewond nadat een Russische drone op een gebouw belandde in Roemenië. En dat is dus grondgebied van de NAVO. Roemenië nam contact op met de NAVO en kan artikel 4 gebruiken, waarbij alle lidstaten bij elkaar komen voor een spoedoverleg. Maar dat zal dus niet gebeuren, zeggen verschillende NAVO-bronnen. Secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, zei wel dat de NAVO klaar staat om elk stuk grondgebied te verdedigen. Onze minister van Defensie Theo Franke spreekt van een nieuwe escalatie van de oorlog. Meer dan 8 op de 10 Vlamingen doen elke week aan sport. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. 8 op 10, dat ligt in de lijn met de statistieken sinds 2020. De populairste sporten vorig jaar waren wandelen, fietsen en fitness. Bij de mannen staat voetbal op de vierde plaats, bij de vrouwen dansen. De belangrijkste motivaties om te sporten zijn plezier en een betere gezondheid. En bovendien is 16% van de Vlamingen actief als vrijwilliger, werknemer of zelfstandige in de sportsector. En de Braziliaanse voetbalster Neymar zal zeer waarschijnlijk de eerste WK-wedstrijd van zijn land moeten missen. Neymar liep een kuitblessure op en uit een scan blijkt nu dat hij 2 tot 3 weken oud zal zijn. De wedstrijd van Brazilië tegen Marokko komt zo te vroeg. De laatste minuten van Neymar bij Brazilië dateren al van 2023. De vreugde bij de Brazilianen was dan ook groot toen hij in de WK-selectie bleek te zitten. Maar nu zou bondscoach Ancelotti zelfs nog een vervanger kunnen oproepen en Neymar thuis laten. Het is zonnig, maar we krijgen meer wolken en tegen de avond ook kans op behoorlijk hevig noodweer. De maxima liggen rond 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst regen, daarna wordt het droger. Het is ook wat minder warm tot 25 graden.
5: Ja, ik heb voorlopig nog geen meldingen gezien in de Topradio BE-app van regen of hagelstenen die ook zijn aangekondigd. Als het van dat is, laat het even weten, dan geven we het als eerste mee natuurlijk bij Top. Dit zijn de vertragingen. De Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout verliest je 45 minuten. A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord een half uur. En E19 door een defect voertuig zit daar de boel serieus op te houden tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord een half uur vertraging. Op andere plaatsen in de file dan is dat voor maximum 20 minuten.
4: Dit is Top. Wouter de Vries.
5: Party Room XL met Tropical Playlist. Zometeen Angel en Justice starten met Levels. Ah, dat is die klassieker nog eens van Avicii.

0: what you want. Misschien een verfrissende regenbui, maar voorlopig niet te veel van te merken in de Top Radio BE-app. Tatjana zegt hier in Lichtervelde begint het licht te druppelen. En de andere kant van het land?
1: In Halle zijn er maar een paar lichte regendruppeltjes. Zelfs niet genoeg voor af te koelen.
0: En voilà, het vuurwerk zal van dit programma moeten komen.
2: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room. Come on. Vier je vrijdag in de party room XL.
0: Goedemiddag, klaar om je vrijdag weer die boost te geven die je vrijdag verdient. Met straks de bekende zangeres die haar deelname aan de slimste mens heeft bevestigd. Ik vertel je hoe je 1000 euro tankbudget kan winnen vanaf volgende week bij Top. En hoe je kan gaan draaien op Camping Kids Club. De beste vrijdagen, die zijn hier hoor.

0: Billy Gillis, DNA Loving You. Dit is top. Slimste mens is pas ter wereld. Slimste mens ter wereld. Dat was een rare zin. Slimste mens ter wereld is pas terug in het najaar. Maar vanochtend raakten de eerste kandidaten al bekend. Er komt een stevig duel tussen Stefanie en Francesco Plankaert. Maar ook Jelle van Daal, de voormalige Let's Go zangeres, zal meedoen. En dat kondigde zelf deze ochtend aan via haar socials op een wel bijzondere manier. Luister.
1: ChatGPT, hoe word ik de slimste mens ter wereld? Dus wordt niet met DFDT. Ik weet niet.
0: Nou, fantastisch, hè? ChatGPT, je beste vriend, kan je voor alles gebruiken. Maar toch een gouden raad voor Jelle als ze meeluistert. Best geen quotes gebruiken van ChatGPT. Vraag alles eens raad aan Petra de Sutter.
2: You know. I want your money.

0: bankbudget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.

Top en de Party Room met Blast & Kisses. Top, het DJ Battle is pas achter de rug en er komt eigenlijk een beetje een nieuwe battle aan. Droom jij ervan een DJ set te draaien op Camping Kids Club? En wel, daar kunnen wij voor zorgen. We hebben geregeld dat er nog een plekje vrij is in de Top Retro Arena Spoiler Room op Camping Kids Club in augustus in Kortrijk. En het is niet zomaar een plekje, je mag de stage gaan openen. En wie er ooit al is geweest op Camping Kids Club, van bij de start, vol een bak ambiance hoor. Het enige wat je moet doen is je inschrijven. Linkje vind je op topradio.be. En doe dat ook met een filmpje te maken waarin je je retro kunst toont. En ja, doe vooral gek, hè, want het team van MC Drummer zal dat beoordelen. En dan weet je dat je los door de bocht kan gaan. 5 mensen worden uiteindelijk uitgenodigd om een finale set te draaien op top 2 op vrijdag 12 juni. En dan bepalen we wie de Top Retro Arena Spoiler Room mag gaan openen. Dus doe je best en alle succes ermee. Ja jongens, wat een weer daarbuiten. 30 graden en meer. Voilà, ik ga er eentje draaien voor de zomer. Get up.

0: opschrijf, op zijn minste. Jaden Boys en David Guetta. Inspiratie bij Diana Ross gehaald. Het was Upside Down. Heerlijk warme wind buiten, een soort Sahara-wind is er op dit moment. En meer dan 30 graden op veel plaatsen. En helaas ook file. Ik ga even refreshen. Heb ik de laatste info. A12 tussen Antwerpen, Haven, Antwerpen, Noord verliezen 40 minuten. Buitenring van Brussel tussen Machelen en Wemmel een half uur. Half uur Antwerpse ring tussen Antwerpen, West en Borgerhout. Op een andere plaats in een vertraging 20 minuten of zelfs nog minder.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
8: Dit is top. We make you move.

0: Shane Carden, 18 aan Get Out of My Head. Top Delivery. Ja, die komt terug. En wat gaan we leveren? Gratis tankbudget zal nodig zijn als je telkens aan het tankstation staat. En dan is het vloeken als je die prijzen ziet op de pomp.
1: Wat verdomme.
0: Ja, maar kan voorbij zijn. Volgende week is het zover. Dan leveren we een gouden tankkaart van 1000 euro tankbudget. Ergens in Vlaanderen wordt die geleverd in de ochtend bij Jeroen en Koen. Lukt dat niet als niemand de deur open doet? Dan komt er een herkansing bij Bram. Lukt het dan nog niet? Dan gaan we de waarde ook verdubbelen. Dan wordt het ja mega interessant. Goed luisteren dus om te weten of we voor je deur gaan staan. En als we er al staan en je doet open, dan moet je ook nog de code invoeren van de koffer die we ook weer meegeven op je radio. Allemaal makkelijk toch? Maar eerst even inschrijven natuurlijk voor het grote feest. Dat kan via topradio.be of in onze app. Ik raak je er ook aan als je gratis wil gaan tanken. Doe het nu, voor het te laat is, want maandag gaan we eraan beginnen. En ja, dat wordt een enorm feest. Hè. Ping, ping, ping.
2: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Disco Lines en Tina Shea. Zometeen mijn gast en naar goede gewoonte. BJ zei het daarnet ook al, mag je ze raden wie het zou kunnen zijn? Ik heb hier een aantal omschrijvingen. Het is een duizendpoot, maar vooral een slimme en handige mens. Bekend van de tv, social media, podium, beurzen. Ook in zijn eigen straat, denk ik. Wat doet hij niet? Dat is de vraag. Maar wie is mijn gast van vandaag? Raad zijn naam nu. Altijd leuk als hij binnenkomt straks, dat hij zijn eigen naam kan lezen. Dat die allemaal andere namen zijn. Maar ik ben benieuwd of ik het zou kunnen raden met die omschrijvingen. Stuur maar door in de Topradio BE-app.
1: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Kom naar de gratis slimme belavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
3: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

Sugar van Robin Schulz. Ja, ijsje erbij vandaag. Het zou niet misstaan natuurlijk. Wat is jouw favoriete smaak? Stuur maar in topraden BE. Appelootjes is ook gestuurd wie mijn gast zometeen zou kunnen zijn. Kevin denkt, is het Lieven Scheire? Nee, die is het niet. Otto Jan Ham? Ook al niet. Wie kan het dan wel nog zijn? Ah, ontdek je samen met mij na 5 uur in de Party Room XL. Dit is Frankie Rizzardo. Meer zomer op de radio. Met hier en daar een verfrissend buitje erbij. Kan geen kwaad.

0: Q.
1: En die stuurt je nog in de Topradio BE-app. Mijn favoriete ijsje, smaak aardbei met een goed fris pintje erbij. Ja, dat is een speciale combo, maar waarom niet, zeg ik op dagen als vandaag. Je weekend start hier in de Party Room XL met Silver en Turn the Tide.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra.
3: Dit is Stop!
4: Ondertussen nog meer regenbuitjes gesignaleerd. Vooral aan de kust, maar de kanten bewaren. En doet het Quinten met de topheadlines.
5: Goedemiddag. De Europese Unie gaat meer dan 16 miljard euro aan bevroren middelen weer vrijgeven voor Hongarije. Dat akkoord bereikte de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar. De EU blokkeerde de afgelopen jaren miljarden euro's die voor Hongarije bedoeld waren, door geschillen met de regering Orbán. Maar nu Hongarije sinds 3 weken een nieuwe premier heeft, is er dus een akkoord bereikt. Von der Leyen zei dat ze blij is met de wind van verandering in Hongarije. Slecht nieuws voor mensen die dit jaar nog hun voertuig willen verkopen. Want de verplichte extra keuring voor verkoop zal toch blijven gelden tot eind dit jaar. Die tweedehandskeuring zou normaal gezien op 1 september worden afgeschaft. Maar nu is de afschaffing dus uitgesteld naar 1 januari. Dat komt omdat de federale IT-systemen niet op tijd afgestemd raken op die maatregel. Roemenië gaat de NAVO-lidstaten niet in spoed bijeenroepen. Afgelopen nacht geraakten 2 mensen gewond in Roemenië, een NAVO-lidstaat, na een aanval van een Russische drone. Roemenië nam contact op met de NAVO en kan artikel 4 gebruiken, waarbij alle lidstaten bij elkaar komen voor een spoedoverleg. Maar dat zal dus niet gebeuren. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte zei wel dat de NAVO klaarstaat om elk stuk grondgebied te verdedigen. Onze minister van Defensie Theo Francken sprak van een nieuwe escalatie van de oorlog. Stapelwolken over het hele land en plaatselijk kans op een kort maar stevig onweer met hagel. Ook morgen warm tot 30 graden, maar wisselvallig en kans op stevige buien. Zondag start dan met regen, daarna klaart het op. De maxima liggen dan rond 25 graden.
6: Dankjewel Quinten. Even kijken waar de files staan. Dat is de langste op dit moment. 45 minuten op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook nog een half uur op de A12 tussen Bergen op Zoom is dat in de richting van Antwerpen-Noord. Als je een andere plaats in de vertraging staat, is dat maximum 20 minuten.
3: Dit is Stop. Wouter de Vries.
6: Zometeen mijn topgast. Hij heeft een petje aan en een salopet. En de rest ga je allemaal horen natuurlijk op de radio. Eerst staat hier met Tiësto en Jaco. Hier is Jackie Chan.

0: Release the Pressure gaan we hier ook doen op vrijdag. Calvin Harris en Kasabian.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room.
0: Come on. Ja, ja, ik ga hem openmaken op de vrijdag.
2: Vier je vrijdag in de Party Room XL.
0: Vandaag de gast, een stand-up comedian, tv-maker, YouTuber, doe-het-zelver, leraar biologie, Henk Rijkaard.
3: Amai, dat is een hele lijst. Ja.
0: Heb je nog iets vergeten?
3: Nee, dat is al genoeg.
0: Wat een duizendpoot ben jij, zeg.
3: Goh, ja, ça va. Een onrustige mens zou ook kunnen zijn.
0: Ben je rustig in deze studio of ook al rustig?
3: Ik ben sowieso wel een beetje een ADHD'er, zouden ze dat nu noemen. Vroeger zeiden ze, stik dan buiten en laat dan voetballen.
0: Ja, nee, maar je mag binnen blijven, anders heb ik geen gast meer. Maar wat doe je nu het liefst? TV, socials of het podium?
3: Podium, sowieso. Ja, okay. Ja, absoluut.
0: Voilà, gaan we het zeker nog over hebben natuurlijk, je zaalshow. Maar ik begin altijd met dit hier en moet je spontaan op antwoorden.
2: 45 seconden, snelle vragen.
0: Wat is je lievelingsfilm?
3: Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Welk boek heb je laatst gelezen?
3: Is This Something van Jerry Seinfeld.
0: Wat is je sterrenbeeld?
3: Leo.
0: Wat is je favoriete restaurant?
3: Elders. Hier op...
0: Ergens elders.
3: Ja. Dit is op Van Beverplein.
0: Ja. Volg je nog je ex op social media?
3: Nee, want dat zou raar zijn.
0: Wat is je favoriete vakantieland?
3: Moeilijk, maar Slovenië, kom.
0: Lievelingsfruit?
3: Banaan.
0: Wie is je favoriete zanger?
3: Josh Homme van Queens of the Stone Age.
0: En wat is je favoriete snack in het tankstation?
3: Een Snickers.
0: Snickers?
3: Ja.
0: Oké, voilà. Wauw, Henk, we zijn er doorheen.
3: Nee, nootjes, altijd goed.
0: Ja. Voilà, zie, de kop is eraf. We gaan er iets plezant van maken.
3: Zeker.
0: Maar het weekend begint hier pas, weet je dat?
3: De poorten open gaan, denk ik.
0: Voilà, zie. Ja. Een handige mens. Ik heb die poort hier zelf geknutseld vandaag.
3: Het ziet er goed uit, het is een prachtige poort.
0: Maar je moet meehelpen duwen, anders gaat die niet open, Hans.
3: Hopla,
0: dat is even trokken. Zeg ik nu Henk natuurlijk. Ja, dan begint hier al goed. Beetje dronken, vrienden.
2: The Party Room XL.
4: Yay, het is weekend!
0: Plezanter, hè, toch?
3: Ja, absoluut. Voilà, zie. Kijk, en de sfeer is direct ook gekanteld. Ja. Het is direct ontspannen.
0: Het is gekanteld, het is weekend, het is
3: mijn
0: vrijdag.
3: Mijn kantelpoort.
0: Geniet ervan.

0: The Second Voice, Let Me Be. Is dat een beetje jouw muziek, Henk? Ik durf te vragen.
1: God, je mag het vragen, maar ik ga dat ook heel eerlijk op antwoorden. Dat is niet mijn genre. Maar dat is oké, hè?
0: Allee, goed, ja, dat is oké. Wat is dat wel jouw genre?
1: Alternatieve rock met gitaren of ding met een hoek af.
0: Dit klinkt vrij alternatief, vind ik, voor top.
1: Dat zou kunnen, maar ik ben geen danser ook zo. Ik ben een knikker en een springer, dat wel.
0: Dat is zoals ik eigenlijk.
1: Voilà.
0: Zeg, je hebt ook een website, De Koterij, met video's waarin je van alles maakt en ook zelf filmt. Voor de mensen die het nog nooit zouden gezien hebben, wat is dat dan van alles maken? Kan dat echt,
1: dat is echt van
0: kleine
1: alles.
0: Dingen of grote dingen?
1: Kleine en grote dingen. Dat is eigenlijk een YouTube-kanaal, De Koterij. Daarin laat ik eigenlijk elke week een project zien of de volgende stap in een project. En eigenlijk is dat een beetje begonnen met, ik doe stand-up comedy. Mm-hmm. Hè, en voor mijn comedy maak ik graag zelf zotte attributen. Een tennisraket waar je gitaar kunt op spelen. Een pedaalhemmer die dan ineens begint te babbelen. Ja. Zo. Allee, rare maffe dingen die binnen comedy setting wel...
0: Moeten we dat niet hebben in de studio?
1: Eigenlijk een pedaalhemmer die zo af en toe een keer de presentatie kan overpakken.
0: Als die
1: dat
0: hij dat
1: moet...
0: een pedaalhemmer dat heeft eens overneemt.
1: Let vuilbekje het maar doen dan.
0: Ja.
1: Dus ik maak eigenlijk van alles voor mijn shows, ook decor en zo. Ik kreeg er heel veel vragen over van mensen van waar heb je dat gekocht? Of nog erger, wie heeft dat gemaakt voor u? En ik vond dat zo grof, van ja, maar nee, ik maak dat zelf. En dan ben ik eigenlijk gewoon beginnen instructiefilmpjes maken van, een beetje mini-documentairekjes van zotte dingen die ik maak. En dat gaat van decorstukken voor mijn shows, maar ook praktische dingen voor in huis. Maar zeer weinig praktische dingen.
0: En film je
1: dat
0: van A tot Z dan, dat proces, zonder dat je daarin knipt? Of,
1: Nee. Er wordt gemonteerd en zo. Dus meestal een dag of twee, drie dat ik in mijn atelier zit. En dan er een mooie montage van maak. En met vallen en opstaan dan dingen maak.
0: Ik ging net vragen, Henk. Ben je ooit eens gewond geraakt bij een creatie? Dat je iets gemaakt hebt en dat gebruikt. Dat je zegt van, het is hier mislukt. En dat je zelf iets
1: Omhoog hebt gehouden. Ik heb van alles gehad. Ik heb dingen aan mijn eigen vast. Gelijmd. Ik heb dingen. Mijn secondenlijm, je vingers aan elkaar plakken. Het is een aanrader, echt waar.
0: Ik weet het zo niet.
1: Als mensen denken: wat gaan we doen van het weekend? Wel, plak je vingers aan elkaar.
0: Dat is een afwijzing, Henk.
1: Ik heb al mee een spijker, een nagelpistool door mijn vinger gezeten. Snijwonden, al dat soort dingen. En vorig jaar heb ik mijn ribben gekneusd op Red Bull Velo. Daar had ik zo. Ja, dat is zo. Een soort lanterzee in de lucht.
0: Ja, ik ken het. Ja.
1: Dat is het eigenlijk.
0: En dan ga je naar beneden van een helling zitten.
1: Ja, van een helling. En dan bedoel je een smal balk. Met een fiets die er best natuurlijk wel cool uitziet. Dus ik had een superschone duikboot gemaakt in Izembo rond een bakfiets. En dat ging heel goed.

0: sierlijk is.
1: Het zou plezant zijn als je daar iets mee kan maken. Ik ga het jou even doorschuiven.
0: Wacht, ja.
1: Beschrijf maar eens wat je momenteel ziet.
0: Ik zie een... Maar je hebt gewoon echt gewoon hier op het bureau gekeken, wat kan ik vinden?
2: Wat hebben we hier nog zitten in de kast?
0: De grootste rommel. Volgens mij lag het al in de vuilbak zelfs.
2: Ja, maar die plakband moet je ook nemen. Oh, en dit, ja. En ik ga zeggen wat je ermee moet maken, Hans. Iets wat muziek maakt.
0: Iets dat muziek maakt. Oké,
2: maar zullen aankomen.
0: Oké, maar dat gaat lukken, denk ik.
2: En je hebt daarvoor heel de uitzending.
0: Heel
2: dus
0: de uitzending.
2: Doe rustig.
0: Okay.
2: Zie het zitten. Ga je de uitdaging aan?
0: Ik ga de uitdaging aan. Ik zie plakband, wc-rolletjes, een lege doos Kleenex. Daar ga ik niet te veel aankomen, want wat gebeurt er soms met Kleenex?
1: Veilig, is veilig.
0: Hier op een bureau weinig waarschijnlijk. Is goed. Oké. Ik aanvaard de uitdaging.
2: En op het einde, als het gemaakt is, willen we dan iets horen.
0: Oké, dat is goed.
2: Muziek. Oké, ik ben benieuwd.
0: Spannend. We make you move.

0: Galantis, 5 seconds of summer and lighter. Henk is ondertussen enorm aan het knutselen en...
1: Ja, ze wat, komt goed. Ik ben zo snel klaar dan je denkt.
0: Ach, ben benieuwd.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
3: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
3: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
7: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
6: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
7: En klanten altijd tevreden.
6: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Show Me Love with the MC hier in de Party Room XL.
1: Het Vrijdags Vragenvuur.
0: Terwijl je rustig bezig bent met een muziekinstrument aan het creëren, we zullen zo meteen horen of het misschien nu al klaar is. Ik wil toch even vragen, Henk, heb je zelf al uitvindingen gedaan?
2: In van de spectaculairste dingen dat ik al gemaakt heb, is wel al even geleden, je kent al van die esdoornzaadjes. Als het herfst is, dan komen ze van die helikoptertjes uit de bomen gevallen. Die schroefjes eigenlijk zo. Vroeger als kind verzamelde dat, smeet dat in de lucht en komen er allemaal van die prachtige helikoptertjes naar beneden. Het zijn zo'n kleine esdoornzaadjes.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk een zaadje met een vleugeltje aan. Maar dat valt naar beneden. En ik heb eigenlijk een grote versie gemaakt die naar omhoog valt. Dat is eigenlijk met een vliegtuig of afstandsbediening verbouwd. En dat is echt een esdoornzaadje dat op de grond ligt. En dan...
0: Een soort drone.
2: Een soort drone, maar dan met ene motor en die op een heel grappige manier...
0: De esdoorn-drone.
2: Esdoorn-drone, ja, inderdaad.
0: Zeg, hoe is het met de uitvinding?
2: Ik denk dat het gelukt is. Muziek, het maakt geluid wel. Maar...
0: Ja.
2: Hits gaan we er niet mee scoren, denk ik.
3: Ik vind het toch goed.
2: Op Top Radio wel al, dat is goed.
3: Ja, en zo snel, Henk, dat is toch niet normaal?
2: Ja, dat is waanzin, hè. Wat ik met wc-rolletjes en een Kleenex-doos kan, dat is onevenaarbaar.
0: Heerlijk. Oké.
2: Ik vond wel dat ik snel had gezegd van dat moet tegen 6 uur klaar zijn. Ik denk dat nog geen... Ja, we hebben nog langzaam tijd, hè. Ik wil nog een uitdaging, Wouter. Kom.
0: Je overvalt me wat, Henk. Denken. Je bent de do-it-zelver. Je kan veel eigenlijk, hè?
2: Ja, maar wacht. Als de bedoeling is dat je nu een pompbak ga ontstoppen of een wc gaat installeren.
0: Ik heb iets anders in gedachten.
2: Ja, oké, zeg maar.
0: Henk. Ik stel voor dat we misschien eens van plaats wisselen. Dat jij hier.
2: Oké.
0: Okay. Ik laat de microfoon openstaan.
2: Ja.
0: En jij komt op de plaats van mij. Neem je koptelefoon mee anders.
2: Oké, zo wat. Gaat het?
0: Ja, klik hem uit. En we gaan draaien. Okay. We gaan draaien. Voilà.
3: En nu horen we even niets.
2: Oké, zo wat. Super spannend. Oké, wacht. Ja,
3: dit is super spannend.
2: Oké, ik vond het gatje niet. Ja, jawel, dames en heren. U luistert naar Top Radio met je DJ Henky Ray. Hallo.
3: De baas van de knoppen.
2: Ja, oké. Moet ik nu een liedje starten?
3: Ik ben jouw gast. Ja, nu komt het natuurlijk.
2: Ah ja?
3: Ik ga even wat zeggen. Dus je hebt daar een paar schuiven.
2: Ja, hier, ja.
3: Wacht, ik ga even tot bij jou terugkomen en een paar schuiven openzetten.
2: Ik krijg hier al direct lessen radio van Wouter. Wat een spannende vrijdag was dat hier allemaal.
3: Zo is het, Henk. Kijk, en als je hier op een paar knoppen duwt, ik ga weer terug naar de andere
2: kant. Ah ja.
3: Ik ben jouw gast.
2: Ja, maar ik ga hier toch geen vuile dingen starten. Nee, Wouter, we praten straks verder, maar we luisteren even naar dit.
3: Ja, dit is applaus voor mij.
2: Applaus. En dan hebben we nog dit. Oh, kijk, de kindjes zijn ook blij dat ik het overgenomen heb van Wouter, want ik ben een veel betere presentator. Haha. Voilà, prachtig.
3: Ja, fantastisch. Zou je zelf nog een track kunnen instarten, denk je? Of zou dat te moeilijk zijn?
2: Ik denk dat dat hier dan met deze schuiven is. Nee, Wouter, ik ga je gewoon op alle knoppen duwen tot dat alles hier... Kom aan, hopla.
3: Ik zou hier eens duwen.
2: Hier duwen, oké.
3: Ja, duw maar.
1: The Party Room XL.
2: Hopla, we luisteren naar een liedje.
1: De extra lange start van je weekend.
3: Wat denk je, Haak? Wat horen we nu?
2: Ik weet het niet. Is dat muziek? Het is nog altijd een tune. Ja, maar wat voor chaotisch radioprogramma is dit hier? Ik vind het zalig, echt waar. Maar nee, er is niemand die nog luistert nu.
3: Dit is de muziek.
2: Dit is muziek. Ja, dat lijkt inderdaad te kloppen. Het is met de ritme en instrumenten. En ik hoor op de achtergrond al iemand die zingt.
3: Swedish House Mafia, vriend.
2: Ja, dat zijn ze. Ja, dat is toch
3: Elton zijn een job, zegt hem.

0: de Swedish House Mafia. Als je vindt dat Henk zijn eigen programma verdient op top, dan stuur je maar Henk in de Topradio BE-app. Ja, als ik Henk zie binnenkomen, dan weten we hoe laat het is.
1: Alright.
0: Vind je dat je nog iets moet leren van de techniek? Of,
1: Nee, ik denk dat ik het volledig in de vingers heb. Dus de carrière switch kan gebeuren.
0: Ja, het kan zo gebeuren, inderdaad. Antwerpse Ring verlies je nog 45 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord een half uurtje. Op een andere plaats in een vertraging is dat 20 minuten of iets minder. Zometeen Joel Corey en MNEK.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Samen bakken na school? Dat is wow. Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
8: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
7: Dat is toch echt wel...
8: Wow.
7: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcakevormpjes voor maar €1,39. Dat is...
8: Wow.
7: Van Vibra.
9: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
9: En dan met een promo die kan tellen.
11: Tegen de honger die komt.
9: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
12: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar €8. Hoho, dat is lekker scoren.
13: Dat is de ja van Jumbo.
14: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
15: En zo'n grote badeend.
14: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Hand in the Heart van Joel Corey en MNEK.
1: Party Room XL.
0: Henk Rijkaard met zijn eigen show op Top. Ja, sommige luisteraars zien het wel zitten. Dominique stuurt hier Henk zijn eigen radioprogramma Topper op Top. Henk, zegt Berdieke.
2: Ja.
0: Stien ook nog, Henk. Dus ja, er zijn toch een aantal luisteraars die vonden dat je het enorm goed hebt gedaan. Maar ik vraag me dan af, ja. Henk, als je eigen programma zou krijgen, wat ga je er dan doen?
2: Ik vond het net zeer, zeer leuk chaotisch, Wouter. Dus
0: ik heb
2: denk
0: het
2: niet dat
0: allemaal
2: nog,
0: gehoord.
2: Ik ook niet. En dat is nu net het fijne eraan. Dus, ik denk dat we lekker chaotische radio en misschien iedere week een andere comedian vriend die langskomt om de week te bespreken of gewoon onze eigen week.
0: Wie zou de eerste zijn die je uitnodigt?
2: Ik denk Steven Mailleu, omdat dat een supergoeie comedian is en ook gewoon een goede maat van mij. Wij zitten wekelijks toch al samen om een koffie te drinken, dus waarom doen we het dan hier niet gewoon in de studio van Top Radio?
0: Gaan wij nog zorgen voor een wafel erbij of een pannenkoek?
2: Dat mag allemaal. Kijk, ik sla hier niks af. Zolang dat dan niet hetgeen is waar ik in betaald word, pannenkoeken en wafels. Dan,
0: dat is wel zo natuurlijk.
2: Dus,
0: ik dacht eerder aan een koffie.
2: Oké. Dit is goed, zo wat. Twee koffies. Met suiker.
0: Met suiker.
2: Voilà.
0: Ja. Oké, Henk, het is geregeld. Voilà, we beginnen er volgende week aan.
2: Yes.
0: Straks heb ik het over de Maker Faire. Dat is ook iets belangrijk in jouw leven.
1: Yes. Dit zijn de hits.

0: Zie. Of luister. Henk met zijn gitaar, zelf gemaakt. Ik denk opeens veel beter dan
1: ja, nu. Sakuri is beter, hè. Ja. Sakuri, ja, zo gaan we het ook noemen.
0: Zou dat draaien in je eigen radioshow? Ja. Dai, dai.
2: Het Vrijdags Vragenvuur.
0: Ja, organiseert ook de Maker Fair in Gent als een festival voor makers en creatievelingen. Ja, daarmee heb ik het eigenlijk een beetje omschreven. Ja. Wat valt er allemaal te zien dan?
1: Maar heel veel. Een zeer uitgebreid gamma aan... Allee, het is eigenlijk, de beste manier om te omschrijven is als je je bezigheid in het weekend of na je uren kunt omschrijven als ik maak puntje, puntje, puntje, dan past het op de Maker Fair. Dus dat gaat van ijzersmeden tot houtbewerking, maar ook ja, mensen die haken, mensen die breien, maar ook moderne technieken zoals dingen bouwen met een lasercutter of met 3D-printen. Eigenlijk alles dat gemaakt wordt, krijgt een plek op de Maker Fair.
0: Maar moet er iets speciaal zijn dan om op...
1: Nee, absoluut niet. En ik wil er ook niet, zo het ene is meer waard dan het ander spelletje van maken. En ik vind als je gepassioneerd bent over hoe dat je dingen maakt, ja, dan krijg je een plek op de Maker Fair.
0: Dus dat kan je inschrijven
1: eigenlijk? Dan kun je inschrijven, ja.
0: Dat kan
1: van de website www.makerfairgent.be.
0: Ja, oké.
1: En dus we hebben van alles gehad, hè. Glas in lood, mensen die potten bakken, mensen die ook racen op wasmachines, een vuurspuwende draak van 10 meter hoog. Wow. Dat gaat van heel kleine dingen tot heel grote, spectaculaire dingen.
0: Er was trouwens ook een Belgisch kampioenschap dit jaar.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dat is al ieder jaar.
1: Het Belgisch kampioenschap Power Tool Racing. Ja, dat is altijd op de vrijdag. Dat is ook een beetje een aparte dingetje. Dat is een beetje de inleiding op de Maker Fair. En dat is eigenlijk power tools die tegen elkaar racen. Dus Wouter, als je kijkt naar een cirkelzaag, dan zie je eigenlijk al een autootje dat kan rijden op één wiel. Hè. En dan dat zaagblad, dat rond ding, dat is eigenlijk het wiel. En als je dat dan in de stekker steekt en je zet dat op de grond, dan kan dat wegrijden. Dus als je er nog wat extra wielen bij zet, dan heb je een soort autootje. En als je dat dan op twee banen naast elkaar, power tools,
0: Laten racen tegen elkaar.
1: En dat is het. Nu, ik leg het zeer simplistisch uit.
0: Dat schiet dan toch vooruit, neem ik aan.
1: Want dat is waanzin. Nee. Dat is een van de meest spectaculaire, nog niet-Olympische disciplines. Dat is heel tof. Dat is ook gewoon een toffe mix tussen, eigenlijk gewoon trekker-trek, tractor pooling en cyclocross. Ah, ja, dat is een beetje de sfeer dat je er moet bij voorstellen.
0: Heel, dat is dik ambiance. Ja. Wat mogen we volgend jaar verwachten? Weet je al wanneer de Maker Fair plaatsvindt?
1: Dat is altijd het weekend van de 1e mei. Dus 30 april zal dat dan de vrijdag zijn. En dan is dat dan het Power Tool Racing, alweer het Belgisch kampioenschap. Hè. En dan de zaterdag en de zondag, dus 1 en 2 mei, is het terug Maker Fair. En mensen die denken van, ik heb hier iets heel cool gemaakt in mijn garage. Ik wil het laten zien. Schrijf u in. Op de website staat alles uitgelegd hoe dat je dat doet en wanneer dat je kunt.
0: Voilà. En dan kom je ook, Henk, gegarandeerd
1: zeker
0: tegen natuurlijk. Zometeen heb ik voor jou, wat is het hier weer? Ah ja. De vraag die niemand durft te stellen.
1: Oeh, spannend.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja, ook.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je bij wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: België.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modi van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Modu van.
4: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi, kom in het de zak slimmer.
8: Hey professional.
9: Ja?
8: Vandaag open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20:00. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
10: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
12: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
9: Top Techno.
13: Das Techno and More. And More. Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE-app. We make you move. Top.
9: Top Techno.
13: Top.

0: Detroit. Fedde Legrand, put your hands up for Detroit. Er zijn nog een paar vraagjes binnengekomen over de Maker Faire, denk ik. Elsie zegt, hoe race je op een wasmachine?
1: Ja, dat is een hasse constructie. Eigenlijk is dat de alle eer voor dat idee gaat natuurlijk naar Lieve Scheire. Lieve heeft dat ooit bedacht. Eigenlijk is dat de grote versie van een Bristol-bot. Snel uitgelegd, een Bristol-bot is eigenlijk gewoon de kop van een tandenborstel, maar dat je een trilmotortje van bovenop plakt. En als je dat dan met borsteltje naar beneden op tafel zet, dan trilt dat eigenlijk. Ja. En dat kan bewegen. En dat beweegt dus een klein beetje als een soort van kakkerlak, een beetje schichtig. Alle richtingen op en zo. En dat is een Bristol bot, noemt dat. Bristol van borstel. En Lieven dacht van, ja, maar wacht eens. Een wasmachine, als dat zwiert, dan trilt dat eigenlijk ook. Mochten we nu een keer onder een wasmachine borstel zetten en maken dat die wasmachine zwiert door een baksteen een beetje ruir in te monteren. En ja, goed, dan heeft hij handige mensen nodig. En dan komt hij natuurlijk bij mij terecht. En dan hebben wij dat gemaakt. En dan, ja, op Maker Faire stonden er dus twee wasmachines. Dankzij de lieve vrienden van Makerspace, de Shack.
0: Ja, bewegende wasmachines.
1: Trillende wasmachines. Eigenlijk gewoon, de vrouwen zijn er heel blij mee als ze erop zitten. Ja. Zal zo zeggen.
0: Om de wasmachine naar je werk. Goed,
1: yes.
0: Even iets anders, Henk.
2: Ja. De vraag die niemand durft te stellen.
0: Komt die dan?
1: Oh, vind ik spannend.
0: Je hebt je gsm erbij.
1: Ik moest die nemen van u.
0: Lees het laatste berichtje voor op WhatsApp. Heb je dat WhatsApp?
1: Ja, zeker. Ja, tuurlijk
0: laatste
1: wel.
0: Laatste berichtje. Durf je dat voor te
1: lezen? Laatste berichtje.
0: Wat was dat? Eerlijk.
1: Wat is dat?
0: Je bent aan het scrollen, hè?
1: Dat is, nee. Dat is een bericht van mijn vrouw die naar haar ouders vraagt hoe dat het daar is. Want mijn schoonouders zitten in Spanje momenteel.
0: Wat vraagt ze dan?
1: Maar gewoon anders straks eens bellen. Dat is het eigenlijk. en de rest is privé.
0: Ah. Ja, oké. Dat iets anders kunnen zijn misschien.
1: Zeker.
0: Maar
1: niet alles is voor op de radio, Wouter.
0: Dat is de groep dan die jullie hebben van de familie.
1: Ja. We hebben een groep met mijn schoonouders en dan een aparte groep met mijn ouders.
0: Save by the bell, denk ik dan maar.
1: Weet je wel.

0: is top.
1: Het is een zwoele vrijdagavond en die start het best natuurlijk met top. En mijn gast Henk Rijkaard. Maar eerst de top headlines met Quinten.
2: Goedenavond. De Europese Unie gaat meer dan 16 miljard euro aan bevroren middelen weer vrijgeven voor Hongarije. Dat akkoord bereikte de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar. De afgelopen jaren blokkeerde Europa miljarden euro's die voor Hongarije bedoeld waren, door geschillen met de regering Orbán. Maar nu Hongarije sinds 3 weken een nieuwe premier heeft, is er dus een akkoord bereikt. Von der Leyen zei dat ze blij is met de wind van verandering in Hongarije. Slecht nieuws voor mensen die dit jaar nog hun voertuig willen verkopen, want de verplichte extra keuring voor verkoop zal toch blijven gelden tot eind dit jaar. Die tweedehandskeuring zou normaal gezien op 1 september worden afgeschaft, maar nu is die afschaffing uitgesteld naar 1 januari. Dat komt omdat de federale IT-systemen niet op tijd afgestemd raken op die maatregel. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. In de laatste kilometers van de slotklim ging hij nog op en over Giulio Ciccone. Het is al de 5e ritzege voor Visma Leasebike, dat ook de leider in het algemeen klassement heeft met Jonas Vingegaard. Die kwam nooit in de problemen en telt vlak voor het slotweekend meer dan 4 minuten voorsprong op de nummer 2 Felix Gall. Stapelwolken over het hele land en plaatselijk kans op een stevig onweer. Ook morgen warm tot 30 graden, maar wisselvallig en kans op stevige buien. Zondag start met de regen, daarna klaart het op. Maxima liggen dan rond 25 graden.
1: Ja, je hebt gehoord, Henk. Je gaat je paraplu moeten nodig hebben dit weekend.
3: Ja, spijtig.
1: Ja, ja. Ben je fan van de hitte?
3: De hitte nu niet, maar regen nog minder. Dus, maar het gaat misschien een keer goed doen, een beetje afkoelen.
1: Ja,
3: hè?
1: Zo, ja. Goed voor het gras.
4: Zeker.
1: E314 verlies je tussen Genk Centrum en Houthalen 40 minuten. En op andere plaatsen in de vertraging dan is het voor max 20 minuten.
0: Dit is top. Wouter de Vries.
1: En Henk natuurlijk.
3: Ah ja.
1: Niet aan de knoppen, maar dat is misschien voor later. Eerst starten met de nieuwe Jugo. Hier is Jamaican Bam Bam. Goeie track hoor.

0: De luisteraars die het gemist hebben, het vorige uur, Henk stond dan even aan de knoppen. Dat was zalig, momentje radio. Ik heb het ook niet gehoord, maar het is van horen zeggen dat het in orde was.
1: Oké, okay, dat is goed. Ja, het voelde fijn.
0: Ja, en toen is ook geclasseerd dat jij je eigen radioshow wilde hier bij Top. Ik zou zeggen, kondig hem zelf dan maar eens af.
1: Oké, dan haal ik even mijn beste radiostem af. Beste luisteraars, u kon nu luisteren naar Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. Ah ja, Timberlake, nu zie ik het. Oh, ik heb het verkeerd afgelezen.
2: Ja, ik vind het niet uit.
0: Beginnersfoutje. Party room.
3: Come on. Vier je vrijdag in de Party Room XL.
0: Ja, dat wordt dan een andere naam waarschijnlijk voor je show, maar zover zijn we niet. Zeg, je hebt ook je eigen zaalshow natuurlijk en die heet... Belachelijk.
1: Ja, absoluut. Ja, dus een show over alles wat ik belachelijk vind. Alles wat ik mij aan erger, maar ook alles wat andere mensen zich aan ergeren. Alles wat mensen zich aan ergeren over mij.
0: Doe jij zelf dingen die belachelijk zijn?
1: Maar ja, echt hoor. Een van de meest belachelijke dingen dat ik onlangs van mezelf ontdekt heb. Misschien kunnen de luisteraars daar ook zich in herkennen. Maar als ik een ondergrondse parking binnenrijd, dan buk ik mij. Omdat ik bang ben dat ik tegen een plafond... Want je ziet die balk zo komen. Hè?
0: Ja,
1: die
0: balk, manier, ja.
1: En ik rij mijn kamionet. Dus, ja. En dat staat er zo aangeduid.
0: Maar van de parking, niet de slagboom niet.
1: Nee, zo, maar de
0: hoogte van de parking.
1: De hoogte van de parking. Dat is altijd zo. En, ja, mijn kamionet is een hoog ding. En als ik die balk zie, dan buk ik mij. Voilà, en dat is...
0: Maar andere zaken zie ik hier waarover het gaat in de show. Bijvoorbeeld wat belachelijk is. Of toch een beetje belachelijk. Oranje wagen.
1: Ja, mensen die een raar kleur kiezen voor hun auto. Of nog erger van die mensen die dan zo... van alle plastieke dingen bijplakken, van die spoilers en bredere banden en weet ik veel wat. Maar goed, ik vind dat belachelijk, hè. Maar andere mensen vinden dan mijn auto misschien ook belachelijk. En daar gaat de show eigenlijk een beetje over. Het doet er niet toe. Iedereen is volgens iemand wel belachelijk. Ja. Maar ik vind het wel interessant om eens te horen wat de luisteraars daarvan vinden.
0: Ja, misschien een onderwerp, nog een aantal belachelijke zaken.
1: Voilà, een beetje inspiratie voor mij. Wat ik bijvoorbeeld heel belachelijk vind, is als mensen bellen en het eerste dat ze dan zeggen is stoor ik. En als jij dan zegt, oh ja, een beetje, dan jammer, het gaat niet lang duren. En dan toch 5 minuten van uw tijd pakken. Bullshit, dat is belachelijk, dat moet je niet doen.
0: Het is belachelijk een beetje in de sales dat het zo vaak voorkomt.
1: Voilà, inderdaad, ja. Dus, voilà, als er luisteraars zijn die mij inspiratie kunnen geven, dan kunnen ze dat in de app van Top Radio.
0: Ja, hij leert heel snel bij. Als jij iets belachelijk vindt, stuur het ons in of vertel het ons met een berichtje, voice clip in de Top Radio BE-app. En misschien zit het dan in je show.
1: Ah ja, wie weet, als het goed belachelijk ding is, zeker.
0: Ik denk dat dat geen probleem kan zijn voor de Top. Om iets belachelijks te vinden. Dus
1: hebben jij nu gezegd dat je luisteraars belachelijk zijn, Wouter?
0: Nee, dat helemaal niet.
1: Ze vinden dingen belachelijk.
0: Andere dingen belachelijk vinden. Luisteraars van Top zijn de allerbeste, Henk, ter wereld.
1: Absoluut. Dat vind ik ook.

0: Body on my body stellen ze hier voor, Henk. Ben je daar fan van met dit weer? Het zijn wel bezweten lichamen dan natuurlijk. Hè?
1: Mensen moeten op een afstandje blijven als het warm is, Wouter.
2: Het Vrijdags Vragenvuur.
0: Oké, we vroegen de toppers over de dingen die zij belachelijk vinden. En Lawrence heeft hier iets ingestuurd. Dat is een voiceclip, gaan luisteren. Ja.
3: Wat dan de meesten eigenlijk van mij pezen die belachelijk is, vermoed ik toch dat de mouten gaan zeggen, iedere keer als ik ze eigenlijk zie of tegenkom of flik waar in de winkel, zeg ik, hoe is het met je? Dus ja, die neemt, is er een klein beetje te veel aan bevullen? Of als ik gasten zie met kinders, doe ik ook een kleine imitatie van, hey, bommelo, oh, meezie, moezie.
0: Ja, Henk. Ja,
3: dus ernst verstouwkunder ook dat dat redelijk belachelijk is.
1: Ik vind Laurens zijn zelfkennis heel mooi, inderdaad. Dat is wel een beetje belachelijk van Boomba achter te doen. Langs de andere kant, ik vind voor kinderen te animeren, moet je eigenlijk sowieso een beetje zot doen. Want volwassenen zijn sowieso al een beetje te serieus.
0: Okay.
1: Dat is goed aan Laurens. Ja, het is niet belachelijk.
0: Ik zie er nog berichtjes binnenkomen. Misschien mag je zelf lezen.
1: Ja,
0: kies er twee uit nog.
1: Ah, wel, wacht. Dieter die zegt, er is niets wat belachelijker is dan de regering, BTW en de belasting. Goed, want het is vrijdag, we gaan nu niet te veel over politiek doen, maar weet je wat, maandag schaffen we gewoon al de belastingen af.
0: Ja,
1: het is nu beslist. Voilà, zie. De ministers Wouter en Henk hebben beslist vanaf maandag, is het gedaan met die zever.
0: Voilà, en hebben hier ook nog Matthias en Janine, die mag kiezen.
1: Janine heeft het over haar tandprothese die ze vergeten is. Ik heb er vooral een beeld bij, Janine. Matthias heeft wel een heel stoer bericht. Ja, Matthias zegt, ik ga het ook met een stoere stem doen. Hè. Ja, ik vraag altijd stoor ik niet als ik iemand bel. De gemiddelde mens neemt altijd op, zelfs als het stoort. Dat vind ik onbegrijpelijk. Ik neem gewoon niet op als het stoort. Ik ben namelijk een wolf en geen schaap.
0: Bro.
1: Super stoer, Matthias. Ik ben een beetje bang van u. Maar kan ik je niet zeggen, als je ziet dat uw mama belt, dan neem je sowieso op.
0: Ja.
1: Want voor je mama neemt je altijd op. En het is altijd ook de mama die zegt, ja, maar nog even, het is gewoon 5 minuten. En dan zijn je patat nagebrand.
0: Ja, dat is dan een half uur of een uur.
1: Ja, sowieso.
0: Okay,
1: ja.
0: Is het een beetje inspiratie misschien voor je show, belachelijk?
1: Ja, een beetje.
0: Denk er eens over na. Eén plaatje de tijd.
1: Yes.
4: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.
1: Hey.

0: het rode lichtje brandt, Henk.
1: Dat mag ik niet hoesten.
0: Als je zo'n show gaat doen, vriend.
1: Nee, dat komt niet goed, sorry.
0: Luisteraars gaan dat niet te graag hebben, hè.
1: Nee, het was niet aan de micro, het was ernaast, maar ik wist niet dat de micro zo goed was.
0: Het klonk wel zo, ja, dus enorm goede micro's. Het zijn de beste. Maupi, Drugs from Amsterdam. Ben je er al geweest in Amsterdam?
1: Ja. Voor drugs, hè.
0: Ja.
1: En hoeren.
0: Ja, ook, ja, ik dacht het. Ja. Vergeet niet. Ja. Bon, de zaalshow, belachelijk. Ja. In de zomer ook?
1: Nee, zomer niet, want het is te warm. Het is te warm. Ja, maar nee, maar mensen willen ook niet binnen zitten. Nee, ik doe dat dan in culturele centra, in theaterzalen. En dat is de mensen willen buiten zitten en barbecue en pinten drinken. En ze hebben gelijk in de zomer. Ja. Maar vanaf september tot april speel ik belachelijk nog in alle Vlaamse zalen. En tickets is www.henkrijkaard.be.
0: Hoe makkelijk kan het zijn in het leven?
1: Super simpel.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.

0: Marshmallow, Jerry Roll bij Top en Holy Water. The Party Room XL. Ondertussen blijven hier maar belachelijke scenario's binnenkomen. Prachtig. In de Topraden BE-app. Roef stuurt hier ook nog belachelijk of leutig. Mensen die zwaaien in de auto naast u of zo zwaaien op een brug. Dat is ook een klassieker, hè?
1: Dat is de klassieker, ja, ja,
0: moet je,
1: inderdaad.
0: Moet je dan terugzwaaien of toeteren?
1: Ik zwaai terug of toeteren zelfs. Want ik weet dat, zeker op die brug, ik vind dat tof. Dat zijn meestal kinderen die worden dan zot als
0: langs
1: je dan toetert.
0: Zolang ze niet met stenen staan.
1: Ik wel, daarom toeter ik ook. Van, Elabak heb je gezien. Maar wat ook een tofnis is, als je iemand passeert, je zit in je auto en je passeert iemand die met een kruiwagen aan het rijden is, altijd zwaaien. Altijd, altijd toeteren, want je wil dat hij terugzwaait. En 1 op de 10 zwaait terug en dan kiepert hij die kruiwagen om. Dat is fantastisch.
0: Ja, heerlijk. Ja. Zeg, je doet ook dit op Instagram voornamelijk.
2: Hey, ik ben Henk Rijkaard. Dit is Lieve Scheire en in deze doos zit een mysterieus voorwerp. En mijn vraag voor Lieven is, what the fuck is this? Jullie mogen meer raden in de commentaren, maar we googlen niet, want dat doen wij hier ook niet.
1: Yes, ja.
0: Wat is dat juist?
1: What the fuck is this? Is eigenlijk een online conceptje dat ik vorig jaar uitgewerkt heb, waar dat binnenkort nieuwe aflevering van komt. En dat is eigenlijk, ik heb een gigantische collectie aan rare voorwerpen, Wouter. Dat is echt, ik doe veel rommelmarkten, ik zet ook tweedehands.be altijd wel wat rond de neus.
0: Begin dan aan te zoeken, ja.
1: Ja, ik heb al een heel grote collectie, gewoon rare voorwerpen. Ding waarvan dat je denkt, what the fuck is this?
0: Zoals?
1: Wat is dat? Ja, en dat gaat van ja, je moet het zien eigenlijk. Dat is nu niet iets voor op de radio. Maar dat zijn gewoon conversation starters. Ja, dingen die je eigenlijk op je salontafel zou kunnen leggen. En dan komt er bezoek en dan pakt die dat vast. En dan denkt die, wat is dat?
0: Ja, maar het begint altijd met een doos, hè?
1: Het begint altijd met een doos, ja. En dan gaat de doos open en dan haalt de bekende vriend die op bezoek is, die haalt het eruit. En die moet dan raden voor wat het dient. En dat is dan deel 1 van what the fuck is this? En dan deel 2 vertel ik waarvoor dat het wel dient. En dat is een beetje, ja, en het is ook tof omdat de kijkers kunnen dan ook in de commentaren raden wat zij denken het is. En er komen altijd gewoon toffe verhalen uit, omdat als je niet weet waarvoor dat voorwerp dient, en zeker als dat zo'n beetje een raar mechaniekskin heeft, of een rare vorm, dan kan de fantasie erop losgaan, en dat is fantastisch.
0: Het is ook altijd met een bv dat je het doet,
1: toch? Ja, het is altijd, meestal met comedians, omdat dat is mijn leefwereld, die mensen kom ik ook het meeste tegen. Maar ja, soms zitten er ook mensen uit de muziekwereld of andere.
0: Wie staat er nog op het lijstje voor de komende aflevering?
1: Ik denk niet dat ik dat al mag spoilen, omdat ik heb wel een lang lijstje. Maar ik denk dat sowieso Jens den Donker nu wel kan, omdat hij bij de vorige opnames niet kon. Okay. Maar wie is er al geweest? Lucas Lely is al geweest, Lieve Scheire, iedereen.
0: Moeten we, wat is dat, Henk Rijkaard op Instagram?
1: Ja, dat is gewoon Henk Rijkaard op Instagram. En kijk eerst naar deel 1, ik heb ze altijd mooi ingedeeld, deel 1, en probeer dan te raden,
0: deel 2,
1: en dan deel
0: 2,
1: dan weet je het.
0: Leuk. Henk, ik vond het een superleuke show met jou vandaag.
1: Ik vond dat ook,
0: Het is van alles gebeurd, het is eigenlijk allemaal begonnen met een creatie die je hebt gemaakt, een echte Henk Wijngaard.
1: Wijngaard? Ja, we zullen het een Henk Wijngaard noemen. Hè? En dan,
0: je moest de opdracht was een muziekinstrument maken met wat?
1: Met, wacht, ik herken het bijna niet, maar dus het waren 3 wc-rolletjes, een lege Kleenex-doos, ik hoop gewoon gebruikt om neuzen te snijden, en een elasticus. En dan heb ik dus dit prachtige...
0: Een gitaar.
1: Een gitaar, een duimpiano, noem het zoals het is.
0: Voilà. Oké, fantastisch. Met dit prachtige geluid gaan we eruit, Henk.
1: Prachtig geluid, ja, zeker.
0: Merci voor de komst.
1: Hey, graag gedaan, ik vond het hier supercool.
0: Ja, hè. En tot binnenkort met je eigen radioshow.
1: Zeker wel, volgende week maandag.

0: extra zomer met de nieuwe Harry PFR. E313 verlies een half uur tussen Massenhoven en Wobbelgem. De ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen, West en Borgerhout 20 minuten. Op een andere plaats in een vertraging is dat minder dan een kwartier. Zometeen in de Party Room XL X nummer 1 uit de top hit 40.
1: Voilà, c'est opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
2: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Het weekendplan van...
0: Yo, ik ben daar op zoek en ik durf het te vragen om deze zoele vrijdagavond met hier en daar een serieuze plansbui ook al in het land, voornamelijk in het westen zie ik hier. Maar wat zijn de plannen voor het weekend? Wordt het een rustig weekendje? Ga je erop uittrekken? Ga je naar de zee? Heb je iets gepland? Is er misschien iets te doen in jouw streek dat de moeite waard is? Overtuig de andere toppers en stuur het maar in de Topradio BE app. Misschien zit je met een date dit weekend. Ja, ik hoor het allemaal graag, dus laat maar komen. Ik ben er voor jou.
1: Wat zijn jouw zotte plannen dit weekend? Stuur het even door in de Topradio BE app.

0: Embers van Robin Schulz.
1: Het weekendplan van...
0: Philip, daar kan je heel duidelijk over zijn. Wat is dat? Pinken pakken. Ik denk dat hij bedoelt een pintje pakken, zeker dit weekend. Oké, maar gelijk heeft hij. Davina, provincie Antwerpen. Morgen 18-jarig feest voor mijn dochter. Ja, verjaardagsfeestje. En Linda, die gaat 50 kilometer wandelen in geel. En dat maakt niet uit, denk ik, met dit warme weer, als er af en toe eens wat regen bij is.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek.
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek.
2: Ja, we hebben een winnaar.
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.

0: Kenny zegt hier, het gaat een rustig weekend worden, want mijn pre is nog niet gestort. Ja, dat heb je dan natuurlijk met het einde van de maand. En mijn collega Thibaut van de voormiddag heeft ook ingestuurd. Ja, die heeft natuurlijk ook plannen. Ik laat het hem zelf uitleggen. Hey Thibaut.
1: Dag Wouter.
0: Hey Thibaut.
1: Ja, zoals je wel weet ga ik morgen met onze andere collega's van Top en met topluisteraars de Viking Run, de Obstacle Run gaan lopen. Ik heb een beetje stress. Ik heb niks gelopen dit jaar, dus ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. Maar wel zin in.
0: Dat gaat wel lukken. Zo'n sportieveling. Ja, je weet het. Ik kan de toppers gaan aanmoedigen natuurlijk. Strong Viking Obstacle Run. Morgen is het daar te doen in Hofstade.

0: Nederlanders Mr. Belt & Weasel. De stem van Whitney Houston, zaliger. It's not right, but it's okay. Lukt jouw best wel zeker.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Zeker okay om te blijven luisteren, want op vrijdag hebben we altijd 2 hitlijsten. We hebben de Top Hit 40 met Bart-Jan. En natuurlijk, zometeen na 7 uur, is het de Global Dance Chart met de 40 beste dance tracks ter wereld. En Koen gaat ze weer voor je aftellen. Ik wens je hier een fijn weekend. Laten we eindigen met hem in onze handen te klappen. Voilà, up, up, up. Ideaal om zo je weekend te starten. En Bob Sinclair natuurlijk. Geniet van top, niet van het weer. Je kan top opnemen met je Top Radio BE app. Dit is Bob Sinclair. Sinclair mag ik zeggen, hè. Rock this party. Salut!

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Goedenavond. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd die woensdag in het treinstation van Leuven verschillende bommeldingen gedaan zou hebben. Het zou gaan om een persoon uit Oost-Vlaanderen. Het station werd urenlang ontruimd na telefoontjes over een verdacht pakket en alle treinverkeer lag urenlang stil. Er is nog niet meer bekend over de verdachte, maar duidelijk is dat hij of zij een monsterboete en een celstraf riskeert. Wie deze week pech had met de auto was niet alleen, want door het warme weer zijn er opvallend meer problemen met onze voertuigen dan gewoonlijk. Pechverhelper Touring zag dinsdag zelfs een stijging in het aantal interventies met bijna 50% in vergelijking met dezelfde dag een jaar geleden. De meest voorkomende problemen door de hitte zijn lekke banden, platte batterijen en problemen aan de motor. Zeker wanneer je auto een volledige dag in de zon staat, loop je meer risico. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro d'Italia gewonnen. In de laatste kilometers van de slotklim ging hij nog op en over Giulio Ciccone. Het is al de 5e ritzege voor Visma Leasebike, dat ook de leider in het algemeen klassement heeft met Jonas Vingegaard. Die kwam nooit in de problemen vandaag en telt vlak voor het slotweekend meer dan 4 minuten voorsprong op de nummer 2, Felix Gall. Kans op onweer in verschillende delen van ons land, al zal het op de meeste plaatsen beter meevallen dan voorspeld. Ook morgen een warme maar onstabiele dag. Temperaturen tot 29 graden, maar opnieuw kans op onweersbuien. Zondag start met regen, daarna klaart het wel op, maxima dan tot 25 graden.
3: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van

0: En als jij denkt van, is dat nu opnieuw Koen op de radio?
1: The one and the only!
0: Mag ik je welkom heten in het weekend van Top met de GDC40. En hoe klonk deze lijst vorige week?
2: Number 3.
0: Kygo Khalid.

0: Samen en uit Bibi Rexha. En als jij op dit ogenblik denkt...
1: Is dit uitgezonden?
0: Yes, en dat gaan we ook blijven doen, de GDC 40. We mogen de lijst openen met de Noorse Oscar met een kaatje. Geen misverstanden. Dit is Underground

Vertel leugens om bestwil en raak me aan als een geheim dat niemand anders ontdekt. Dat is wat ze vertellen in de nieuwe James Hype.

0: internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
4: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2+2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
5: 2+2 gratis? Top. Laat die barbecue maar komen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immos Koopman.
11: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
12: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
13: Dat is de ja van Jumbo.
14: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
15: Dit is

Yes, ik mag de stem zijn van deze geweldige lijst, maar dat is eigenlijk allemaal dankzij Leon, Niels, Nick en de Dizzy DJ. Hij mixt ze in elkaar. De GDC 40 is dit met Be Mine, James Hype, 32.

0: Dit weekend mag het een beetje van alles zijn. We hebben hitte, we hebben onweersbuien, we hebben zon, we hebben wolken en dus ook wat rain. Fisher in de 14e week, min 2. En dan even stilstaan bij Becky G, die al zoveel awards heeft gewonnen. Maar wat moet je daar dan mee doen?
1: They are in this like special part of my house, the Becky G Museum. I've been collecting things for the Becky G Museum since I was 9 years old when I started in this. So I even have like my first ever like dance shoes. There's not a lot of room these days.
0: Wacht eens even. Becky G heeft een eigen museum. Oh yeah.

dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

Martin Garrix, het voorbeeld dat volhouden loont. Het is hem niet allemaal in de schoot geworpen, maar het is eigenlijk allemaal begonnen met die Animals. En ondertussen zingt hij samen met U2. En deze Katharina, ja, is er ook wel deels...

Je weet, af en toe komen wij met een wist je dat je... Oh, wist je dat je? Spannend moment. Ja, wacht, ik heb er nog eentje. Want het was kiezen tussen de Chainsmokers of de Hamburglers. En het is niet Hamburglers geworden. Nee, de Chainsmokers met Ellie Oaks en Echo. Zometeen de top 20.

0: schat, is er jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
3: Bebad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Dit is Top. Global Dance Chart. Koen van der Stoel.

Martin Garrix, Martin Garrix, Martin Garrix. Repeat it op 20 deze week. Ja, excuses. Oh, Edje. Ja, die doet ook mee. Die heeft ook zijn best gedaan, ja.

0: Het is niet dat het vlekkeloos verloopt in deze lijst. Calvin Harris en Kasabian met Release the Pressure min 5 deze week in de 16e week. En wat voor de ene ontspanning is, is voor de andere de hel. John Summit.
1: I do like to let off steam by having some fun with friends after, you know, shows and stuff like that. Have a few drinks.
0: Ja, dat was het leuke gedeelte voor alle duidelijkheid, maar ik bedoelde eigenlijk dit.
1: But then also I'm a pretty balanced person, I mean.
0: Oh, ik ga moeten opletten wat ik zeg. Wacht, ik ga hem laten uitpraten.
1: Diet and exercise during the week, and then the weekend is the fun stuff.

0: Nee, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè. We
1: make you move. Top. Double dance charge. He said, tell me a story.

0: Project doen als al zijn centen op zijn. Gaat zijn best moeten doen, dat is duidelijk. Maar hij heeft wel een antwoord op die vraag gegeven.
1: Als het over 5 jaar allemaal op is, ga ik gewoon weer lekker terug in de catering werken en hebben we een leuke tijd gehad.

0: Volgens sommigen is dit een beetje de Bauza met Magnetic. Het is Jazzy, Calvin Harris en Satisfy in de GDC 40. Zometeen de top 10 na de top 3 van vorige week.
1: Number 3.
0: Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love.
1: Number 2.
0: Nee, nee, niet die. Well, Another, Talk to You. BB Rexha en al hebben ze mij ingefluisterd dat je moet blijven luisteren, want je gaat nog van alles meemaken in deze GDC 40. De beste 10 gaan we nu aan beginnen met Alok en Khalid. We duiken in de lijst met deze Dive Into Me.

Als je Kygo ooit zou tegenkomen en je wilt hem een compliment geven, zeg dan nooit dat zijn muziek Tropical House is. Blijkbaar wordt hij dan boos en zo. Kygo, hou hem in de gaten. In de zesde week op 7 beland met Carter Fate en That's When You Know in de GDC 40.

Geef het en jij mag het opvangen. Save My Love, Kygo, Khalid en Griffin. 1 plaats moeten afgeven. Wil zeggen dat we een nieuwe nummer 3 hebben deze week. En dat is deze. Praspa

0: Deze week blijven ze zitten in de 12e week. Talk to you. Talk to you. Ach, dat Engels, dat is toch allemaal niet gemakkelijk. Doet mij denken aan zo'n baby. Die hebben toch van dat talkpoeder? Wel ja, talk to you. Was dat van Another en 54 Ultra. Excuses. Wij moeten meteen de nummer 1... Oh, het gaat fout aflopen anders. We moeten meteen de nummer 1 bekendmaken. En dat is Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Ja, ik zou eigenlijk nog eens willen weten vandaag...
1: Is dit uitgezonden?
0: Spijtig genoeg wel. Dankjewel om te luisteren. Fijn weekend. Global Dance Charts. I'm Bebe Rexha.

0: We make you move. Dit is Top.
1: Dame tu mano. Y venga conmigo.